Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

and it's real. Aquí.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Well, that's the stupid, girly song over with. Now let's steal the equipment.
1: Well, I don't think there's very much left that you haven't already broken, Vivian.
2: I don't know. There's a couple of legs inside your trousers still unsnapped.
3: Guys, there's no time for that now. Look, if we want this record to make number one, we've got to rig the charts.
4: Oh, what? Oh, no, Mike, surely you don't mean, like, cheat?
3: Oh, yes, I do.
1: But that's absolutely outrageous. It's disgusting. It's immoral. How do we do it?
3: Simple. You find out all the chart shops and buy up all your records. Everybody else does it. There hasn't been a genuine number one since the Beatles split up.
4: Oh, wow. Have the Beatles split up?
1: But this is fantastic, Michael. I'm going to be an enormous pop star. Oh, I'll probably have to go to the Bahamas to shoot my vids.
2: Anytime you want your vids shooting, Rick, you only have to ask.
1: Oh, ha, ha, ha, Vivian. How very clever, I'm sure. Oh, yes, let's end this wonderful project on a silly little meaningless innuendo.
2: All right.
5: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jette weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zo'n jaar na een zwier auto-ongeluk had Damien een bijzonder doel bereikt. Troch het ongeluk lag er lange tijd in coma en kwam er in een rolstoel te lonen. Maar in Dokkum zette er bij de onbeperkte Elfstedentocht een grote stap. De Gerremeisinheid roen er de laatste 20 meter naar de finish. En daar hier ze de orde man het vertraind, vertelt Sienheid Jano van Limbeek.
2: Ja, heel spannend of we het gingen redden, ja of nee. We hebben de laatste 3 maanden nog harder geknald, zeg maar, en getraind. Vorige week zondag nog een poging gedaan en toen was het een beetje van, nou, gaan we dit wel redden? Maar ja, met de enthousiasme hier voor de finish, ja, dat ging helemaal goed. Dus we hebben het gered. We hebben 7 jaar lang keihard gevochten. En hier wouden we altijd al een keer aan meedoen. En wat is er dan mooier als je iemand dan, die eigenlijk niet meer zou kunnen lopen, toch kunnen laten lopen. Dus daar hebben we keihard voor gevochten.
1: Zijn familie besluit Liekwols om terug te zetten bij de revalidage. In het ziekenhuis maken Damien en zijn familie de afspraak dat er eer weer rind waarom komen soeën. Ek doet de verwachtingen net heeg wienen.
2: Waar mensen zeiden van je kan beter stoppen, zijn we gewoon doorgegaan. Ja, we hebben het gewoon geflikt.
1: Een nijgrut doel is er van eerst nog net. Damien en zijn heid doggen het eerst wat rijstiger oon, maar blauwe wil terug trainen. De provincie Friesland wil mij een eigen aanpak het stikstofslot eraan krijgen. Daarmee moet er weer rond te komen van onder andere woningbouw, infrastructuur, landbouw en energieprojecten. De Friese aanpak giet uit van vrijwilligers. De boeren moeten zo volle mogelijk zelfs bepalen hoe ze haar stikstofuitstoot verminderen. Tegelijk wil de provincie de natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden herstellen. Het doel is om de stikstofuitstoot in 2034 met 30% weer om te brengen. Als dat slagt, moet ook de vergunningverlening weer op gang komen. Verslagjouwer Remco de Vries van Omroep Friesland vertelt wat er als eerste van profiteren kennen.
3: Dan zullen zij bij name naar onder andere de pasmelders en de interimmers. Dus de meeste de boeren die het een beetje tussen het wal en schip vallen binnen. Zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliert.
1: De provinciale steden moeten op 28 oktober nog een definitief besluit nemen over de Friese oompak. In Droegeham ben de dahlia's van de gondelvaart op wielen weer goed aankwam. Het giet om honderdduizenden bloemen in verskate kleuren. Voorzitter Jelly Hamstra koe het bij de aankomst van de dahlia's dan ek net droeg houden.
4: Ik vind het altijd zo'n mooi moment. Dit is het moment he, dat het al even lukt is. De bloem ben je weg en ook hebben we last. Dus dat vind ik altijd een heel mooi moment.
1: Bij de bestelde dahlia's uit Brabant is alles dus goed slagen. Maar hoe stiet het eens met de zelfkweekte bloem van bouwgroep Opperone? Van nature bestaan er geen blauwe dahlia's, maar de groep had bezocht om die zelfs te mijntjen. En is dat wat slagen? We jaren Bjarni Bruggeman.
5: In principe maaien we het klei. Ik ga redelijk oost van het veld al, heel je kent. Ik denk dat we van de tuin ongeveer tussen de 7000 en 8000 bloemen al, heel je kennen. En zelf hebben we het hoofdbestion 50.000 bloemen besteld. Dus we gaan liefst 60.000 bloemen in totaal om te verwerken.
1: Voor de bouwgroepen is het nou nog een paar dagen flink terugzetten. Vreed en sneun maakt alles clear wezen als de gondelvaart op Wion terug Droegeham riet. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
0: RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Mij Doeken Camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jo bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
9: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. De man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
8: En tot zover het nieuws.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Nof PC. Nof PC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
9: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
10: Zaken goed behouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietigier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje mij in beëining.
12: Mark gewoon CA Plus. Een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
15: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
16: En van speelgoed tot feestartikelen.
15: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
16: Max Voordeel, in Den Bald.
17: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
18: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
17: Oef,
18: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
17: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
18: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
19: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
20: Dit is RTV NOF.
21: Mijn no, op na.

0: Licht.
1: Het Lied van Stijd, Waad en Waan.
2: RTV NOF.
3: RTV NOF Streeknijs.
4: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Zo'n jaar na een zwier auto-ongeluk had Damien een bijzonder doel bereikt. Troch het ongeluk lag er lange tijd in coma en kwam er in een rolstoel te lonen. Maar in Dokkum zette er bij de onbeperkte Elfstedentocht een grote stap. De Gerremeisinheid roen er de laatste 20 meter naar de finish. En daar hien ze de orde man het vertraind, vertelt Sienheid Jano van Limbeek.
5: Ja, heel spannend. Of we het gingen redden, ja of nee. We hebben de laatste 3 maanden nog harder geknald, zeg maar, en getraind. Vorige week zondag nog een poging gedaan en toen was het een beetje van, nou, gaan we dit wel redden? Maar ja, met de enthousiasme hier voor de finish, ja, dat ging helemaal goed. Dus we hebben het gered. We hebben 7 jaar lang kaart gevochten. En ja, hier wouden we altijd al een keer aan meedoen. En wat is er dan mooier als je iemand dan, die eigenlijk niet meer zou kunnen lopen, toch kunnen laten lopen. Dus daar hebben we kaart voor gevochten.
4: Zijn familie besluit Liekwos om terug te zetten bij de revalidage. In het ziekenhuis maken Damien en zijn familie de afspraak dat er eer weer rind waarom komen soeën. Ek doet de verwachtingen net heeg wienen.
5: Waar mensen zeiden van je kan beter stoppen, zijn we gewoon doorgegaan. Ja, we hebben het gewoon geflikt.
4: Een nijgrut doel is er voor eerst nog net. Damien en zijn heid doggen het eerst wat rijstiger oen, maar blauwen wat terug trainen. De provincie Friesland wil mij een eigen aanpak het stikstofslot eraan krijgen. Daarmee moet er weer rond te komen van onder andere woningbouw, infrastructuur, landbouw en energieprojecten. De Friese aanpak giet uit van vrijwilligers. De boeren moeten zo volle mogelijk zelfs bepalen hoe ze haar stikstofuitstoot verminderen. Tegelijk wil de provincie de natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden weer stellen. Het doel is om de stikstofuitstoot in 2034 met 30% weer om te brengen. Als dat slagt, moet ook de vergunningverlening weer op gang komen. Verslagjouwer Remco de Vries van Omroep Friesland vertelt waar er als eerste van profiteren kennen.
6: Dan zuggen zij benamelijk onder andere de pasmelders en de zogenaamde interimmers. Dus de meeste de boeren die het een beetje tussen het wal en het schip vallen binnen. Zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliert.
4: De provinciale steden moeten op 28 oktober nog een definitief besluit nemen over de Friese oompak. In Droegeham ben de dahlia's van de gondelvaart op wielen weer goed oankam. Het giet om honderdduizenden blom in verskate kleuren. Voorzitter Jelly Hamstra koe het bij de aankomst van de dahlia's dan ek net droeg houden.
7: Ik vind het altijd zo'n mooi moment. Dit is het moment, he, dat het al even lukt is. De blom ben je weg en ook hebben we los. Dus dat vind ik altijd een heel mooi moment.
4: Bij de bestelde dahlia's uit Brabant is alles dus goed slagen. Maar hoe stiert het eens met de zelfkweekte blom van bouwgroep Opperone? Van nature besteden er geen blauwe dahlia's, maar de groep had bezocht om die zelfs te mijntjen. En is dat wat slagen? We jaren Bjarni Bruggeman.
8: In principe maaien we het klei. Ik ga redelijk oost van het veld al, heel je kent. Ik denk dat we van de tuin ongeveer tussen de 7000 en 8000 blommen al, heel je kennen. En zelf hebben we het hoofdbestion naar 50.000 blommen besteld. Dus we gaan liefst 60.000 blommen in totaal om te verwerken.
4: Voor de bouwgroepen is het nou nog een paar dagen flink terugzetten. Vreed en sneun moet alles klaar wezen als de gondelvaart op wielen terug Droegeham riet. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF-app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12 02.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
2: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: De pannenkoekrein!
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
9: Interesse? depannenkoektrein.nl.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
11: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Nou vooral hier, ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: Ik ga eens turbo en.
13: Ik is toch turbo en net?
12: Nou even serieus, alle jullie.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
3: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Boepertal is een poging tot brandstichting verijdeld. De man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
4: Auto's keer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Bord.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Dromeesje mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
15: 3 jaar garantie.
16: We want more. We want more.
15: 5 jaar garantie.
16: We want more. We want more.
15: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
17: Dit is RTV NOF.
18: Mino, op naar het weekend.

0: troeg het ongeluk leider lange tijd in coma en kwam er in een rolstoel te lonen. Maar in Dokkum zette er bij de onbeperkte Elfstedentocht een grote stap. De Gerremeisinheid roen er de laatste 20 meter naar de finish. En daar hielden ze de oren man hut vertraind, vertelt Sinheid Jano van Limbeek.
1: Ja, heel spannend of we het gingen redden, ja of nee. We hebben de laatste 3 maanden nog harder geknald, zeg maar, en getraind. Vorige week zondag nog een poging gedaan en toen was het een beetje van, nou, gaan we dit wel redden? Maar ja, met de enthousiasme hier voor de finish, ja, dat ging helemaal goed. Dus we hebben het gered. We hebben 7 jaar lang kaart gevochten. En ja, hier wouden we altijd al een keer aan meedoen. En wat is er dan mooier als je iemand dan die eigenlijk niet meer zou kunnen lopen, toch kunnen laten lopen. Dus daar hebben we kaart voor gevochten.
0: Zijn familie besluit Liekwos om terug te zetten bij de revalidage. In het ziekenhuis maken Damien en zijn familie de afspraak dat er eer weer rind waarom komen soeën. Ek doet de verwachtingen net heeg wienen.
1: Waar mensen zeiden van je kan beter stoppen, zijn we gewoon doorgegaan. Ja, we hebben het gewoon geflikt.
0: Een nijgrut doel is er voor eerst nog net. Damien en zijn heid doggen het eerst wat rijstiger oen, maar blauwen wat terug trainen. De provincie Friesland wil mij een eigen aanpak het stikstofslot eraan krijgen. Daarmee moet er weer rond te komen van onder andere woningbouw, infrastructuur, landbouw en energieprojecten. De Friese aanpak giet uit van vrijwilligers. De boeren moeten zo volle mogelijk zelfs bepalen hoe ze haar stikstofuitstoot verminderen. Tegelijk wil de provincie de natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden weer stellen. Het doel is om de stikstofuitstoot in 2034 met 30% weer om te brengen. Als dat slaagt, moet ook de vergunningverlening weer op gang komen. Verslagjouwer Remco de Vries van Omroep Friesland vertelt waar er als eerste van profiteren kennen.
2: Dan zuggen zij benamen onder andere de pasmelders en de zogenaamde interimmers. Dus de meeste de boeren die het een beetje tussen het wal en het schip vallen binnen zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliert.
0: De provinciale steden moeten op 28 oktober nog een definitief besluit nemen over de Friese oompak. In Droegeham ben de dahlia's van de gondelvaart op wielen weer goed oankam. Het giet om honderdduizenden blom in verskate kleuren. Vastzitter Jelly Hamstra koe het bij de aankomst van de dahlia's dan ek net droeg houden.
3: Ik vind het altijd zo'n mooi moment. Dit is het moment, he, dat het al even lukt is. De blom ben je weg en ook hebben we last. Dus dat vind ik altijd een heel mooi moment.
0: Bij de bestelde dahlia's uit Brabant is alles dus goed slagen. Maar hoe stiert het eens met de zelfkweekte blom van bouwgroep Opperone? Van nature besteden er geen blauwe dahlia's, maar de groep had bezocht om die zelfs te mijntjen. En is dat wat slaggen? We jaren Bjarni Bruggeman.
4: In principe maaien we het klei. Ik ga redelijk oost van het veld al heel je kent. Ik denk dat we van de tuin ongeveer tussen de 7000 en 8000 blommen al heel je kennen. En zelf hebben we het hoofdbestuur nog 50.000 blommen besteld. Dus we gaan liefst 60.000 blommen in totaal om te verwerken.
0: Voor de bouwgroepen is het nog een paar dagen flink terugzetten. Vreed en sneun moet alles klaar wezen als de gondelvaart op wielen terug Droegeham riet. Ontzaf hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF-app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12.

0: Lourdes van der Staedt. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zo'n jaar na een zwier auto-ongeluk had Damien een bijzonder doel bereikt.

0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
14: Het is hier eens per het koud in je huis.
15: Ja, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
20: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
21: Ja, echt maatwerk!
22: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
23: SGmaatwerk.nl.
24: De pannenkoektrein!
25: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
24: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
23: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
22: Keukens en kasten op maat.
26: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
27: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
28: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
29: Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Dromeester mij in beheining.
3: Mark Woon, CA Plus, een certificaat, hè?
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Nou, sugar is meesken. Lekker eten.
5: In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
6: Marinus Keukens?
5: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
7: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
4: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
9: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
30: Ik vind het zo spannend.
31: Ik ga eens turbo en
30: heul. Ik is toch turbo en net?
9: Nou, even serieus.

0: jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 5 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: Dit is RTV NOF.
3: Mijn ontbijtpop.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
6: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Binnen Jo op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
14: Het is ineens koud in je huis.
15: Ja, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
21: Ja, echt maatwerk!
22: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
23: SGmaatwerk.nl.
24: De pannenkoektrein!
25: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
24: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
23: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
22: Keukens en kasten op maat.
26: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
27: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
28: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Ontbijtpop met Peter Kraft.
1: Goedemorgen luisteraars, voor weer een mooi uurtje Ontbijtpop. Start een beetje later dan gewoonlijk, maar kunnen wij hier ook niks aan doen. Nou, dus een uurtje wat wij noemen vriendelijke popmuziek en dan aan elkaar gepraat met het anekdotetje hier, het anekdotetje daar, of zomaar iets wat interessant kan zijn of leuk om te weten. Hoe dan ook, de samenstelling en presentatie is Peter Kraft, met de ondersteuning van Dirk van der Duim, die de techniek in de hand heeft. En wat is er actueler dan een jarige artiest? Ja, altijd interessant, hè? Een jarige artiest. Moet hij natuurlijk niet te jong zijn, want van jonge artiesten, daar hebben wij van Ontbijtpop niet zo heel veel verstand van. Maar ja, daar zijn weer andere programma's voor, zeggen wij altijd maar. Maar, ja, het nadeel van oudere artiesten is dat ze in grote getalen het tijdelijke voor het eeuwige aan het verwisselen zijn. En dat is lastig voor ons, want de spoeling wordt steeds dunner. Ja, maar de heer Avalon, Frankie voor zijn vrienden, die is nog springlevend en die is vandaag 86 geworden. 67 jaar geleden, hij was 19 en toen zong hij What Little Girl.

Nou, we horen net dat we weer in de ether zijn. Dat is toch wel mooi. Nou, hoe dan ook, dat was Frankie Avalon met What Little Girl uit 1959. En is een lied waarin hij zich afvraagt welke leuk meisje hem ooit zal omhelzen en kussen en meer van die dingen. Nou, daar kwam hij vrij snel achter. In 1962 ontmoette hij namelijk bij een feestje van een vriend een beeldschoon meisje, Kay Dewell. Ze had net een belangrijke Amerikaanse misverkiezing gewonnen. Nou, ze trouwden op 19 januari 1963 en, luisteraars, zij waren dit jaar dus 63 jaar getrouwd. Is dat mooi of niet? Ja, hè, zo kan ontbijtpop dus ook zijn. Dirk knikt. Dirk is het ermee eens. Ja, 63 jaar samen, nou, dat is best bijzonder. Dat gaan wij niet halen, Dirk. Nee, we gaan doorzetten. Nou, doe Johnny Stenden dan maar nu, ja.

wonderful now. Dat was ontroerend, hè, 63 jaar getrouwd. Maar dan nou even terzijde iets over zwerfafval. Er is een stichting die strijdt tegen zwerfafval en de plastic soep in de oceanen. En die stichting die heet Zwerfinator. En op hun website schrijven ze schrijven... we kunnen er weinig tegen doen dat mensen rotzooi op straat gooien. We kunnen wel wat aan doen wat ze weggooien. En als voorbeeld geven ze dan een nieuw product van de firma Riddle. Riddle stopt een fijn gestampte appel in een pakje, doet er een flinke scheut water bij, even goed schudden, en voor 1 euro hebt u een appel in een pakje. Althans, 20% geconcentreerde appelbestanddelen en de rest is water. Maar ja, het menselijk lichaam bestaat ook al voor 60% uit water, dus zo raar is dat nou ook weer niet. Hoe dan ook, de eerste verpakkingen liggen al tussen de bosjes en tussen de peuken op straat.

Dat was Robbie Wood met de Tolerance Street, de Tolerantiestraat. Het was even zoeken om iets te weten te komen over die man Robbie Wood. Het lijkt of hij erg zijn best doet om, ja, om maar met een moderne metafoor te zeggen, om onder de radar te blijven. Hij is 76 jaar, hij komt uit een dorpje in Idaho, en dat dorpje is even groot als Burgum, hebben we opgezocht. En hij geeft zijn muziek in eigen beheer uit. Maar ja, hij was in dat dorpje al sinds vele jaren wel een belangrijke geluidsman bij een plaatselijke muziekstudio. Dus, nou, hij is een interessante man. En hij begon pas te zingen toen hij al 60 was.

Raymond Froggatt. Hij overleed 3 jaar geleden, 81 jaar oud. Dit lied, dat heette The Singer. Dat is een uiterst somber lied. I don't believe it anymore. Froggatt, die schreef het al in 1972 en in 1979 verscheen een heropname, maar deze van zojuist die kwam uit 2014 met een tamelijk andere tekst. Ja, de crux van het lied is eigenlijk dat we onophoudelijk belazerd worden door de kerk, de politiek, de banken, en hij gelooft het allemaal niet meer wat ze beloven. Fatalisme heet dat. Nee, dan Magdeburg. Magdeburg, daar is vorige week een partij groot geworden met, naar mijn bescheiden mening, hoogst ongemakkelijke ideeën als het over democratie gaat. Maar goed, er is gelukkig wel wat leuks over Magdeburg te vertellen, en daarover zo meteen.

Nou, dat was Bernd Spia, die in 1983 een redelijke hit had met dit lied. Maar nou Maagdenburg. Nou, het ligt voor de hand dat de naam van de stad iets met maagden te maken heeft. Ook al omdat in het stadswapen een dame te zien is met een lauwerkrans tussen de twee beroemde benen van de Maagdenburger Domkerk. Moet je niet in de lach schieten, Dirk, dank je. Nee. Maar goed, luister eens, de waarheid schijnt ergens anders te liggen. Want geleerden denken dat het een verbastering is van Magadoborg. Magadoborg. En in het oud-Duits betekende Magado, dat betekende machtig. En dan zou het een machtige burcht geweest zijn, de Magadoborg. En Dirk en ik vinden het eigenlijk wel een mooiere verklaring van de naam Maagdenburg.

Maar over Maagdenburg is nog wel iets aardigs te vertellen. En dat is over de Maagdenburger halve billen. Wat zegt Dirk? Bollen? De Maagdenburger halve bollen. Meen je dat nou, Dirk? Ja, ja, Dirk meent het. Ja. Nou ja, de Maagdenburger halve bollen dus. Nou, vooruit. 350 jaar geleden had Maagdenburg een burgemeester die natuurkunde had gestudeerd in Leiden. En toen hij burgemeester werd, toen wilde hij de burgers laten zien waartoe een burgemeester allemaal in staat was. En hij liet de nieuwsgierige burgers liet hij twee halve bollen zien, van elk een halve meter doorsnee. En die twee halve bollen, die drukte hij vervolgens tegen elkaar aan. En daarna ging hij de lucht eruit pompen, want dat had hij in Leiden geleerd hoe dat moest, hè. Nou, en toen liet hij twee stellen van elk acht paarden liet hij proberen om die bollen uit elkaar te trekken, en dat lukte niet. En ja, een van die dieren die schijnt dan nog een posttraumatische stressstoornis aan te hebben overgehouden, maar de burgemeester had wel even aangetoond wat de kracht van luchtdruk vermag.

Frans Gall, Set er la. Nou ja, ja, want wij dachten dat het over een lied over luchtdruk ging, hè? Er en zo, set er la, die lucht daar. Maar nee, set er la betekent dat liedje. In ons geval dan ons liedje. Nou, wie had dat nou gedacht? Nou, wij niet in ieder geval. Nou, we hebben het dus opgezocht en het woord er in de titel van dit liedje, dat is een verbastering van de Italiaanse aria. Liedje, dus. Nou, de parkeerplaatsen langs de Franse snelwegen, die heet ook er, maar dat schrijf je met een e achter de r, dus dat is echt een heel ander woord. Al klinkt het in het Frans hetzelfde als lucht. Een R met een E aan het eind is een plekje, een stukje grond. En als je het met een Fransman hebt over Cetterla, dan kan dat dus ook betekenen die parkeerplaats daar, omdat die Fransman niet kan horen of er een E achter de R staat. Nou, ik hoop dat u toch een beetje hebt kunnen volgen. Ja.

The Air That I Breathe. Niet van de Hollies, maar van de man die het schreef, Albert Hammond. Nou waren wij op zoek naar een bruggetje. En kijk, dat werd ons aangereikt door Rijkswaterstaat. Want ineens blijkt nu de ene brug na de andere op het punt te staan om in elkaar te zakken. Veel van die bruggen die zijn een jaar of 60 geleden gebouwd. En er is te weinig onderhoud aangepleegd. En nu, ja, oh verrassing, zitten we met de gebakken peren. Is dat de schuld van Rijkswaterstaat? Niet helemaal, want die heeft daarvoor een paar jaar geleden al fors gewaarschuwd. Maar laten we duidelijk zijn, Rijkswaterstaat had niet een paar jaar geleden moeten waarschuwen, maar 20 jaar geleden. Maar ja, dan nog, dan heb je te maken met een knullige, maar opportunistische minister van infrastructuur zoals Cora van Nieuwenhuizen, die meer oog had voor haar eigen belangrijkheid dan voor het onderhoud van bruggen. Om maar wat te noemen.

Toen Cora van Nieuwenhuizen in 2017 voor de VVD minister van Infrastructuur werd, toen was de erbarmelijke toestand van de bruggen al vele jaren bekend. In 2014 al had de Rekenkamer laten weten dat er zeer dringend geld nodig was voor het onderhoud aan het wegennet en dus ook de bruggen. In 2019, doctorandus Cora was toen al 2 jaar minister van Infrastructuur, toen liet Rijkswaterstaat weten dat het om honderden bruggen, sluizen, kanalen, viaducten en tunnels ging. Cora was volstrekt op de hoogte van het aanstormende probleem, maar Cora heeft niet gezorgd voor voldoende middelen om dat op te lossen. De Rekenkamer heeft Cora toen nadrukkelijk geadviseerd om het wegwerken van de onderhoudsachterstand prioriteit te geven. En dat heeft Cora niet gedaan.

Overigens, iedere oen weet dat spullen die aan slijtage onderhevig zijn afgeschreven moeten worden. Als je weet dat je over 4 jaar een andere auto nodig hebt en je weet met welk bedrag per jaar de waarde van je auto vermindert, dan weet je ook hoeveel je per jaar moet wegleggen om over 4 jaar je auto in te ruilen om een jongere te kopen. Nou, dat is met bruggen en viaducten niet anders. Maar dat heeft de staat niet gedaan, zo, en dat was dat.

Maar mooi. Maar daarmee zijn we aangeland bij de rubriek Is dit leuk of is dit verdrietig? Grizzlyberen namelijk, die zijn op dit moment een bedreigde diersoort en daarom worden in Canada jonge baby grizzlybeertjes professioneel opgevangen. Nou, ze krijgen heerlijk te eten, hoeven er niks voor te doen behalve even te zoeken waar de oppasser het heeft neergelegd. En tegen de tijd dat zo'n puberbeer weer in het wild wordt uitgezet, dan weegt hij zo'n 130 kilo. Maar zijn wilde leeftijdsgenoten die wegen maar zo'n 35 kilo. En als die verhouding voor mensen zou gelden, dan zou ik 350 kilo wegen. Nee, niet gezond dus, maar voor een beer ook niet. Nou, ze vermageren in rap tempo omdat ze geen idee hebben hoe ze in het wild voedsel moeten vangen. Van 13 teruggezette beren waren er 10 nog voor de winterslaap dood. Nou ja, een beer grootbrengen is mooi, maar het lijkt erop dat niet iedereen weet wat hij doet.

0: that's a job. Well done. That's a job. Well done.
1: Well done. A job well done, en dat was in dit geval van een zekere Dave Dupree. Maar zo heette hij niet echt, hoor.

voor anderen. Die hij dan trouwens ook wel zelf ook wel weer op de plaats zette. Nou, één zo'n liedje van hem, dat is bijvoorbeeld I'm Available. Nou, dat vonden wij nou een hartstikke leuk liedje. Maar de uitvoering van een zekere Marty Rayburn, die is minstens zo gezellig. En die meid, die scoorde daar in Amerika toen een enorme hit mee. Dus dat moet u even gaan horen.

I'm Available, in dit geval door Margie Rayburn, maar geschreven door Dave Burgess. En dat is toch wel een interessante man, hoor, die Dave Burgess. Toen hij weer eens een leuk liedje had geschreven, toen vroeg hij of Ricky Nelson en Glen Campbell ook even mee wouden doen. Nou, dat wilden ze wel. Dus en nou, voor de gelegenheid noemden ze zich maar The Fleas, de vlooien. En dit is wat ze ervan maakten, Tears.

die de techniek in de studio verzorgde. En zoals altijd kunt u het uurtje terugluisteren via de website van RTVNOF en klik dan op uitzending gemist. En anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook de playlist vindt. Gedag allemaal, graag tot volgende week vrijdagochtend voor weer een mooi uurtje ontbijtpop.

0: against me. Let 'em fall, let 'em fall.
1: Drip, drip, drop, drippen die drop, ja, tears. Maar het meest bekend werd Dave Burgess toch als basgitarist bij de Champs. En daarmee gaan we zo meteen afsluiten, waarmee ook deze aflevering van Ontbijtpop weer aan zijn eind zal komen. Samenstelling en presentatie Peter Kraft, met aan zijn rechterzijde Dirk van der Duim,

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
12: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
18: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleit de asieladvocaat voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
19: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaterwielen.nl.
9: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Het is hier inspirerend koud in je huis.
21: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
22: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
23: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
25: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
26: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
25: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
28: Ja, echt maatwerk!
29: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
30: SGmaatwerk.nl.
31: De pannenkoektrein!
32: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
31: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
30: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
29: Keukens en kasten op maat.
33: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
34: Ik vind het zo spannend.
35: Ik ga eens turbo en
34: het is toch turbo en net?
33: Nou even serieus. Alle jullie

0: Maxvoordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Maxvoordeel in Den Bosch.
2: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De provincie Friesland wil mij in eigen aanpak het stikstofslot eraf krijgen. Daarmee moet er weer rond te komen van onder andere woningbouw, infrastructuur, landbouw en energieprojecten. De Friese aanpak giet uit van vrijwilligers. De boeren moeten zo volle mogelijk zelfs bepalen hoe ze haar stikstofuitstoot verminderen. Tegelijk wil de provincie de natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden weer stellen. Het doel is om de stikstofuitstoot in 2034 met 30% weer om te brengen. Als dat slaagt, moet ook de vergunningverlening weer op gang komen. Verslagjouwer Remco de Vries van Omroep Friesland vertelt waar er als eerste van profiteren kennen.
2: Dan zullen zij benamelijk onder andere de pasmelders en de interimmers. Dus de meeste boeren die het een beetje tussen het wal en het schip vallen binnen. Zond het voortvallen van de programmatische aanpak stikstof in 2019 en het maatje van Nijbeliert.
1: De provinciale steden moeten op 28 oktober nog een definitief besluit nemen over de Friese aanpak. In Droegeham ben de dahlia's van de gondelvaart op wielen weer goed aankwam. Het giet om honderdduizenden blom in verskate kleuren. Voorzitter Jelly Hamstra koe het bij de aankomst van de dahlia's dan ek net droeg houden.
3: Ik vind het altijd zo'n mooi moment. Dit is het moment he, dat het al even lukt is. De blom ben je weg en ook hebben we los. Dus dat vind ik altijd een heel mooi moment.
1: Met de bestelde dahlia's uit Brabant is alles dus goed slagen. Maar hoe stiet het eens met de zelfskweekte blom van bouwgroep Opperone? Van nature bestaan er geen blauwe dahlia's, maar de groep had bezocht om die zelfs te mijntjen. En is dat wat slagen? We jaren Bjarni Bruggeman.
4: In principe maken we het klei. Ik ga redelijk oost van het veld al heel je kent. Ik denk dat we van de tuin ongeveer tussen de 7000 en 8000 blommen al heel je kennen. En zelf hebben we het hoofdbestion 50.000 blommen besteld. Dus we gaan liefst 60.000 blommen in totaal om te verwerken.
1: Voor de bouwgroepen is het nog een paar dagen flink terugzetten. Vreed en sneun moet alles clear wezen als de gondelvaart op wielen terug Droegeham riet. De gemeenten in Noordoost-Friesland meent haar op voor de eerste ijewiksel met het landelijk vuurwerkverbod. De gemeente Dantemadiel had al bekendmaken hoe de nieuwe regels uitviert worden. Verenigingen en stichtingen kennen daar een ontheffing onvreedje voor een organiseerde vuurwerkactiviteit. De gemeente zei het geen onnodige extra beheining oplezen te wonen, maar zocht wel streng naar de veiligers. De gemeente Tietjerkstradiel had de inwoners informeren over de mogelijkheden van een vuurwerkshow. Vaak kabitschutten verhoren te neer onder bestaande regels. Van de meesten die het nog categorie F12 vuurwerk in huis hebben, kennen dat inleveren via een landelijke actie. In Friesland is onder oren een inleverpunt in Ljouwert. Wat vindt u van het vuurwerkverbod en de plan van de gemeenten? Jouw mening in de kwarte flits-enquête van het RTVNOF-streekpanel op www.rtvnof.nl. Ons afvier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTVNOF-app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden.
6: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: auto's keer en bepaalt die verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog, in te veen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
12: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
11: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternijtjerk.
13: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
20: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
21: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
20: Oef,
21: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
20: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
21: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
22: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
24: De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om twee vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
26: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
27: Ja, Minco Bouwmaterialen.
28: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, pur of schuim.
29: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
30: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
31: En van speelgoed tot feestartikelen.
30: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
31: Max Voordeel in Den Bord.
29: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een doorn in het oog. Dat wil zijn hoe het oude zwembad in Nes Ameland dat al jaren leeg staat. Een groep ondernemers, benamme Amelanders, pakt het plak aan. De groep had het zwembad kocht en wil het omtoveren naar recreatie wenden. Het zwembad zit al goed 20 jaar leeg en is sterk vervallen. Daar willen de ondernemers verandering in brengen.
2: In eerste instantie hebben we de plannen om daar losstaande recreatiewoningen neer te zetten. Passend in het landschap. En nou, in plaats van een vergunning die verleend is voor een hotel van 120 kamers, willen we het iets ruimtelijker maken en iets minder belasting voor het gebied. Dus minder bedden, minder belasting.
1: De Brege Bistro Bos is van vreed 18 september vanaf 8 uur moaans. Onder mij vreed 24 september 10 uur jongens afsletten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat vervangt de pompinstallatie van de Brege. En omdat de Brege onder het werk hierbestemmen had, is een volslijnde afsluiting nodig. Aan het eind van de week wordt de nieuwe installatie test. De Brege kan dan uit en tron nog bewegen. Verkeer wordt met Gielborn omleid via de Brege bij Eibersburen. De vernieuwing van het Hudravenspark zorgt voor discussie. KV Oostergo en VV Dokkum willen dat de gemeente opnieuw zocht naar het plannen plak van een materiaalberging. Neffens VV Dokkum kan die locatie botsen met vlegroutes en verdorsen plan. Ook over parkeren en financiële uitwerkingen binnen nog vragen. De gemeente hier besluit op 24 september over de omjouwingsplan. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer witem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast dan een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-4412-02. Ik wens je een noffelijke data.
0: RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
11: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeestje maar in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Bakken? Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
20: 3 jaar garantie.
21: We want more. We want more.
20: 5 jaar garantie.
21: We want more. We want more.
20: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
22: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
23: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
22: Oef,
23: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
22: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
23: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
25: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
26: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
27: In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken. Ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog. Vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. En tot zover het nieuws.
0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit u bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
28: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
28: Max Voordeel, in Den Wald.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
29: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
30: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een doorn in het oog. Dat wil zijn hoe het oude zwembad in Nes Ameland dat al jaren leeg staat. Een groep ondernemers, benamme Amelanders, pakt het plak aan. De groep had het zwembad kocht en wil het omtoveren naar recreatie wenden. Het zwembad staat al goed 20 jaar leeg en is sterk vervallen. Daar willen de ondernemers verandering in brengen.
2: In eerste instantie hebben we de plannen om daar losstaande recreatiewoningen neer te zetten. Passend in het landschap. En nou, in plaats van een vergunning die verleend is voor een hotel van 120 kamers, willen we het iets ruimtelijker maken en iets minder belasting voor het gebied. Dus minder bedden, minder belasting.
1: De Brege Bistro Bos is van vrijdag 18 september vanaf 8 uur moaans. Onder mij vrijdag 24 september 10 uur jongens afsluiten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat vervangt de pompinstallatie van de Brege. En omdat de Brege onder het werk hier bestemmen wil, is een volslijnde afsluiting nodig. Aan het eind van de week wordt de nieuwe installatie getest. De Brege kan dan uit en tron nog bewegen. Verkeer wordt met Gielborn omleid via de Brege bij Eibersburen. De vernieuwing van het Hudravenspark zorgt voor discussie. KV Oostergo en VV Dokkum willen dat de gemeente opnieuw zocht naar het plannen plak van een materiaalberging. Neffens VV Dokkum kan die locatie botsen met vlegroutes en verdorsen plan. Ekoel parkeren en financiële uitwerkingen midden nog vragen. De gemeente hier besluit op 24 september over de omjouwingsplan. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer wit hem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast dan een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
4: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
2: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Het is hier eerst per het koud in je huis.
12: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
13: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit purl of schuim.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
2: SGmaatwerk.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
19: Keukens en kasten op maat.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
10: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
12: Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef, ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
12: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
4: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne. Dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
20: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
7: En tot zover het nieuws.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
22: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
27: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
28: Ah, goeie, rijtje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
29: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
28: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
6: Ja?
5: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
7: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef,
7: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
7: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
12: WOQS.nl.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Doumaï na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
24: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
23: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Nou, verhalen, ben je klaar voor?
26: Ik vind het zo spannend.
27: Hij is turbo en
26: ik is toch turbo en net?
25: Nou, even serieus. Alle jullie

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
2: en Opel.
3: Right here, bij Marines Keukens in Burgum, weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, voor jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marinescheukens.nl.
4: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
3: Marinescheukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De Brege Bistro Bos is van vreed 18 september vanaf 8 uur moaans. Onder mij vreed 24 september 10 uur jongens afsletten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat vervangt de pompinstallatie van de Brege. En omdat de Brege onder het werk hierbestemmen mat, is een volslijnde afsluiting nodig. Aan het eind van de week wordt de nieuwe installatie test. De Brege kan dan uit en tron nog bewegen. Verkeer wordt met Gielborn omleid via de Brege bij Eibersburen. De vernieuwing van het Hudravenspark zorgt voor discussie. KV Oostergo en VV Dokkum willen dat de gemeente opnieuw zocht naar het plande plak van een materiaalberging. Neffens VV Dokkum kan die locatie botsen bij vlegroutes en verdorsen plan. Ekoelparkeren en financiële uitwerkingen binnen nog vragen. De gemeente hier besluit op 24 september over de omjouwingsplan. Een doorn in het oog. Dat wil zijn hoe het oude zwembad in Nes Ameland dat al jaren leeg staat. Een groep ondernemers, benamen Amelanders, pakt het plak aan. De groep had het zwembad kocht en wil het omtoveren naar recreatie wenden. Het zwembad staat al goed 20 jaar leeg en is sterk vervallen. Daar willen de ondernemers verandering in brengen.
2: In eerste instantie hebben we de plannen om daar losstaande recreatiewoningen neer te zetten. Passend in het landschap. En in plaats van een vergunning die verleend is voor een hotel van 120 kamers, willen we het iets ruimtelijker maken en iets minder belasting voor het gebied. Dus minder bedden, minder belasting.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer Wittem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: baarsmazitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
15: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
14: Oef, jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
16: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
15: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een stooijong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
25: en Opel.
26: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
24: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
25: en Opel.
28: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
29: Marinus Keukens?
28: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
30: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
28: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jette hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Baken, zullen we even op een stoel?
2: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
1: Baasmazitcomfort.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.

0: Akkermans aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
3: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
4: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
8: Ja, Minco Bouwmaterialen.
9: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jetten hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jetten vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
16: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
17: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
18: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
17: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
18: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Rijs hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het ek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Dit is RTV NOS.
8: My No, get it on air.

0: Jolde, Desire van de Ierse rockband U2. En dat was tevens onze eerste plaat van het radioprogramma Gerrit On Air. Hey, een hele goede middag allemaal. Leuk dat je je radio aan hebt. Leuk dat je erbij bent, want dit is weer het radioprogramma Gerrit On Air, waar je van harte welkom bij bent tussen 4 en 5 uur. We hebben natuurlijk ook onze vaste items zoals de rock'n'roll plaat, de plaat van vinyl, de vloerkrakker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je weer even meenemen naar de hedendaagse popmuziek, zodat je dat van mij gewend bent. En natuurlijk ook muziek uit de tipparade hoor je hier voorbij komen. Maar de nieuwe single die ik nu ga draaien, weet ik niet eens dat die wel in de tipparade staat, want dat zal vanmiddag zo kunnen. Het is namelijk van een man die heel veel stemmetjes bij zich heeft. En niet alleen heel veel stemmetjes hoort, maar ook heel veel stemmetjes gebruikt in zijn radioprogramma. Ik heb het natuurlijk over Edwin Evers. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht en daar is hij apetrots op. En dat nummer dat heet Vaste Grond.
1: RTV NOF.

single uitgebracht in het jaar 1972 door Tony Christie. Maar in 2005, toen dacht Albert West, ik doe het even lekker dunnetjes overzicht. Ik ga deze plaat weer eens een keer uitbrengen. En dat was goed voor 6 weken lang in de Nederlandse top 40. En de hoogste piekpositie was een 13e plaats. En dat allemaal in het jaar 2005. Maar we gaan door met Dua Lipa. Here's Training Season.

jongen, de deur over open had op deze vrijdagmiddag. In dit uurtje draai ik altijd zo'n lekker rocker open had. En dit keer kwam je van de Swinging Jeans Blue Band en Good Golly Miss Molly. We gaan even verder met een van mijn favoriete zangers in de Nederlandse top 40. Ik heb het natuurlijk over Bruno Mars. En met deze plaat staat hij dus in de Nederlandse top 40. Hier is All My Soul.

0: blijft mooi, hè, deze plaat. Gingen even terug naar het jaar 1977. Daar deden we met de Amerikaanse rockband The Eagles. Zo noemen we dat altijd. En dit nummer dat verscheen op de gelijknamige album uit het jaar 1976. En later werd die in februari 1977 uitgebracht. Werd een aardig leuk hitje hier in Nederland. Hij kwam niet verder dan de hoogste positie op nummer 8. Maar in de Verenigde Staten bereikte het nummer de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En dat is natuurlijk ook een beetje logisch van deze prachtige mooie plaat. Ik dacht, laten we de albumwerk maar eens even voor je gaan draaien. En die duurde maar liefst, nou, wat zou ik zeggen, bijna 6 minuten. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Wij gaan verder met
1: de vloerkraker van deze week.
0: En ook deze week gaan we weer natuurlijk weer even zo'n lekkere disco hit voor je draaien. We gaan even terug naar de begin jaren 80, laat ik het daarop houden. We gaan even een plaatje draaien van Chic. Hier is I Want Your Love.

Vrolijk plaatje is dit, zeg. Je hoorde de Friestalige plaat hier in het radioprogramma van Gerrit Onner op RTV NOF. En ja, ik heb deze plaat uitgekozen. Kaatse Bosma zingt het en het nummer dat heet Het Plan van. En na de Friestalige plaat dan gaan we altijd weer door met een plaatje die vorige week is binnengekomen in de Nederlandse top 40. En dit keer is het de nieuwe single van Busy, de rapper Busy. Ja, dit plaatje is tot stand gekomen door Beste Zangers 2026. Hij zingt het nummer van Clouseau, maar doet het wel op zijn eigen wijze. Hier is Anne.

door Anne. Vanaf 5 uur tot 6 uur, dan hebben wij weer Kees Bakker op de radio. En ik ben er gewoon volgende week weer tussen 4 en 5 op deze radiozender. En ik wens je nog een heel goed weekend. Let's go.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stooijong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Het is hier eens per koud in je huis.
6: Ja, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
8: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar.

0: jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
2: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
1: Baarsmazitcomfort.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 uren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcorporatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Agoeie, reizieren. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
8: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

het lekker begin, toch? Het is weer een veevoeren west. Het is weer heeg tijd voor scherp op de midi. En de eerste plaat weer van de Eurythmic Sex Crime uit 1984. Al wat windjes in de 80 jaren zeer succesvol. Die Annie Lennox en David Stewart. Hè. En die Annie Lennox, die liet het echt heeg begaafd te zijn, zei ze dat. Ja. En haar dochter die jongt echt, maar ik had de mem die jongt beter. En wat had ze altijd een vreemd kopje, net? Van die alle kleuren hier. Ja, ja, ja. Dat was een echte raasartiest natuurlijk. Ja, en nog een heel schoof niks van hem. Nee, wat zoen ze dat dan? Dat denk ik dan was bij mezelf, nee. Maar maak niks uit, we gaan daarna die classic even draaien. En dat is echt een leuke, dat is van Timothy T. En One More Try uit 1991. En dat is een nummer 1 geweest in de top 40. En had dat 13 weken had hij erover in staan. Ik zei ze een hele goede middag. En geniet je maar van dit oerke hier op RTV NOF. Scherp op de middag.

0: Look at me, keep it ready. Oh, is het over, hè? Oh, we staan bovenkant. Ja, en dat vreet je mee. En dat is de kerk voor het weekend. Oh, wat is dat een mooi weekend, hè, jongen.
1: Hey Kees.
0: Hey Gerrit.
1: Hast al jouw wat nieuwe muziek?
0: Ja, jongen, ik ga eerst de volle nieuwe muziek. Oh, ik ga een prachtige plaat, jongen. The War on Drugs had een nieuwe single gebracht. Who's That? En ik ben bezig met een nieuwe CD of LP. Oh, ik zit er al een uur. Wat zie ik hem dan van draaien hier op RTV NOF natuurlijk. De meesten helemaal lijp, meisje. En Miley en Best Procedures en BC. Anne. En daar hebben we de oude Bob nog, Not To Self. Dat was ook een hele dikke grote hit natuurlijk. En Diane, Davina, Michelle en Pinky Swear. En dan hebben we Europe ook nog met Scanny Fish Eyes natuurlijk. Maar we gaan eerst even die mooie draai van The War on Drugs. En dat heet Who's That? Onder dat motto van.
2: Kees, hit tip.
0: Oh, dat is zo mooi. Ik ben er even net, ja? Ik ben even ergens hoors, maar mijn gedacht. Ik zweef even door de studio heen. En op een heerlijke,

0: ik zit er al uit naar de nieuwe cd, hier. Volgens mij moet je de mooie leveren worden. Ja, geweldig dit, hè? Ja, heerlijk, heerlijk. Maar mijn kippenvel ga ik op mijn jermpjes te steken natuurlijk. We gaan even de Stappers van Toonplaat draaien. En de Stappers van Toonplaat is van Cheap Trick. En die heet Surrender. Een Amerikaanse band uit Rockford. En ze bestaan er wel, maar ze hebben een hele prode wisseling geweest. En dat is altijd net altijd een goede natuurlijk van de groep.
1: Stappers van Toonplaat.
0: En alle gelden vooral, hè? Volgens mij is dit in Japan opname. Ja, waarom in Japan? Nou, die vrouw kan heel goed moet killen daar in Japan. Is mij verteld, ja? Ik weet het net. Had ik geen ervaring bij.

The Rolling Stones. Origin Songs. Maar Rough and Twisted hier op RTV. En we hebben dus Jake Stewart natuurlijk. Heerlijke muziek, geweldig. Dat vind ik het witte juur er net beter naar op. We gaan maar even een hit tip draaien van BC en Anne. En Anne, dat wie natuurlijk echt van Clouseau.

0: Van 4 van 6, scherp op een midje. Kees Bakker.
1: RTV NOF.
0: De oude doosplaat.
2: En weer de beste van. Hoe kan dit nou? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er?
3: Oh, dit is de Doors. Riders on a Storm. Dat is ook wel leuk.
2: Ja. Soms staat er wel wat. Is te warm. Geert onder het hoes hennen. En toen staat de kachel gewoon. Is het heerlijk op die bankje. Glaske wien. Of een bierke. Wat een snapje. Wat pindas erbij. En dan naar deze plaat luisteren.

0: Binnen doors. Riders on the Storm. Van zondag. Ja, het is eigenlijk wel een heel lange versie. Ik ga het hele programma als mij vullen natuurlijk. Ja, ze zijn bestien van 64 tot 63 zondag. En ja, die Jim Rossen die is helaas toen overleden van de club van 22. Ja, en een keer naar Frankrijk naar een bedevaart. En daar ligt hij begraven. En dan komen er elke keer een hele prutte meisje natuurlijk. Om te zien, ja, je moet er van horen natuurlijk. En dan zei van, ja, je lijkt het Jim Morrison. En dan zei ja, misschien een stingjes. Maar mij zie je namen opzetten. We gaan even freestyle geplaat draaien. Is van Vloed. En het heette Het Stille Wetter. Het Stille Wetter. Al oh, er wel iets over het wetter of wien.
1: De Friestalige Plaat.

dat kleur jou troge zinnen. Het schade maakt het, want het zuster haar donker lucht oer jou onder mannen. Liek als ik mij oer jou wonen daar. En het is goed om wij te geren binnen als lucht en donker, als eb en vloed.

Kees Hittip.

0: myself.
1: Ja hoor, Bob. No to self.
0: No to self.
1: En dan wil ik zeker mooi verhaal hoor. Ik ben een zanger uit Amerika. En die had het vers gejet. En die had hem uitnodigen. En had hij tijdens zijn concert. Had hij mijn song. En dat is helemaal over Amerika heen gegaan. En toen ben er al die platenbazen uit Amerika. Die gaan hem bellen. En die zei van. Hey, word ik een plaatmaatje? Word ik een plaatmaatje? Ja. Dus hij kan het nog wat uitkiezen natuurlijk. Oké, we gaan weer even de Rock Ballad draaien. Van de Rock Ballad. Ja, dat is echt wel een beetje een bijzonder plaatje. Het is van Elvis Costello. En The Other Side of the Summer. Nou, het is een beetje leuker. Nog een beetje een leuke nijsimmer gaan we nog. Hè, van de weekend. Ja, wel leuk waar. Lekker waar. En dan kunnen we eens langzamer al kicken naar de est. Maar we gaan eerst even lekker naar deze Rock Ballad luisteren. Hier op RTV. En wij zijn scherp op de midden.

0: TV NOF.
1: Van 4 vond 6, scherp op

Al heet het Oh, Hennen. Food Stomping Music uit 1964. Geweldig plaatje. Ja, die redden me dat. En dat hemmenworgeltje in, daar ben ik helemaal slecht van. We gaan nog even één hit even draaien en dan is het even voorbij. Jongens, de hoek is even offline natuurlijk. Davina, Michelle en Pinky Schwab. Kees, hit tip.

0: Davina Michel.
1: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoel, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Boeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
7: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Bakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op...

0: Sijs Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten, nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
5: Marinus Keukens?
4: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
4: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: You're coming along.
1: Vloed van de Waal.
2: RTV NOF.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Bij alle brandweerkazernes in Friesland wordt de beveiliging opschroeven naar een landelijke weg van inbraken. Ook in wat is Friesland wordt de beveiliging van brandweerkazernes onscherpen. Zo binnen bij onder oren bij de kazerne in Den Wald al beveiligingscamera's plaatst. Het tal inbraken en pogingen ter inbraak bij de brandweerkazernes is het hier landelijk bot aan naam. De vernieuwing van het Hudravenspark zorgt voor discussie. KV Oostergo en VV Dokkum willen dat de gemeente opnij zocht naar het plande plak van een materiaalberging. Neffens VV Dokkum kan die locatie botsen met vlegroutes en verdorsen plan. Ook oer parkeren en financiële uitwerkingen binnen nog vragen. De gemeente hier besluit op 24 september over de omjouwingsplan. De Brege Bistro Bos is van vreed 18 september vanaf 8 uur moaans, onder mij vreed 24 september 10 uur jongens afsletten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat vervangt de pompinstallatie van de Brege. En omdat de Brege onder het werk hier bestemmen had, is een volslijne afsluiting nodig. Aan het eind van de week wordt de nieuwe installatie test. De Brege kan dan uit en tron nog bewegen. Verkeer wordt met Gielborn omleid via de Brege bij Eibersburen. Ontzaf hier het Streeknijs. Boston meer witem. Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast dan een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens u een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
3: Radio, tv en online.
0: RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Herberg

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zoon oeren.

0: TV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon, ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed. In Mecklenburg-Vorpommeren strijden de SPD en AFD in de peilingen beide rond de 35%. De SPD, die al 30 jaar regeert, maakt een comeback dankzij de populaire premier Manuela Schwesig. Zij focust op economie en vermijdt AFD-thema's als migratie. Schwesig heeft op Instagram 5 keer zoveel volgers als AFD-kandidaat Lijf Erik Holm. Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen nabij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt.
1: En dan nog even het weer.
2: Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig.
1: En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
6: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Ruitse hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mojo lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
13: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
0: Dit is RTV NOF.
17: My No Country Ranch.

welkom. Nieuwe aflevering van County Rants. Weer 2 uur lang countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En natuurlijk, Eddie Arnold is natuurlijk de beginplaatartiest, moet ik zeggen. Hij trad in 1943 als soloartiest op in de Grand Ole Opry. En in 1944 tekende Arnold een contract met RCA Victor. En met manager-colonel Tom Parker, die later Elvis Presley zou managen. Arnold's eerste single werd nauwelijks opgemerkt, maar de volgende, Each Minute Seems a Million Years, bereikte in 1955, in 1945, moet ik zeggen, de 5e plaats in de country hitlijsten. We gaan naar Many Tears Ago van hem.

Ja, de missie van Dave Parks is om de countrymuziek van onze voorvaderen te behouden. Ik doe dit door nieuwe, originele muziek te schrijven en te zingen in de stijl van de Honky Tonk Country. Mezelf niet te serieus nemen en er vooral plezier in te hebben. We gaan naar The Train of Life.

We gaan naar een special van deze week. En dat doen we met Crystal Gayle. En die is geboren als Brenda Gayle Webb. En op 9 januari 1951 in Patesville, Kentucky. Professioneel bekend dus als Crystal Gayle. En Crystal is een Amerikaanse countryzangeres die vooral bekend is van haar hit Don't It Make My Brown Eyes Blue uit 1977. We gaan naar haar eerste Everybody Quite a Cry.

Afhankelijk was Gail's management en plaatlabel hetzelfde als dat van haar oudste zus Loretta Lynn. Maar omdat deze samenwerking na een aantal jaren geen succes had, besloot Gail, aangemoedigd door Lynn, een andere aanpak te proberen. Ze tekende een nieuw platencontract en begon op te nemen met de Nashville producer Alan Reynolds. We gaan naar Somebody Loves You.

0: Onder leiding van producer Reynolds maakte Gail de overstap naar een country popstijl die succesvoller bleek. In 1975 werd Wrong Road Again Gail's eerste grote hit. Haar grootste succes behaalde Gail echter in 1977 met Don't It Make My Brown Eyes Blue. En de single stond bovenaan de Billboard Country hitlijst. We gaan naar Why Have You Left the One You Left Me For.
1: Why have you left?

Gill heeft een Grammy Award gewonnen en sinds de jaren 70 voor meerdere anderen genomineerd. En Rolling Stone plaatste haar in de lijst met 100 grootste country-artiesten aller tijden. En de CMT nam haar op in hun lijst van nog 40 grootste vrouwen in de countrymuziek. En Gail heeft een eigen ster op Hollywood Walk of Fame en werd in 2017 opgenomen in de Grand Ole Opry. We gaan naar It's Like We Never Said Goodbye.

In tegenstelling tot haar broers en zussen was Gail het enige kind dat in het ziekenhuis van Paintsville werd geboren en niet thuis. Via haar moederskant is Gail een verre nicht van zangeres Patti Loveless. En ze zong vaak mee met nummers die ze op de radio hoorde en werd geïnspireerd door de muziek van haar zus Loretta Lynn. En Gail's muzikale interesse werden verder gevormd in haar tiende jaren. Ze begon te zingen in de kerk, bracht volksnummers ten gehore en nam demo-opnames op. We gaan naar Baby, What About You?

Bij het tekenen van het contract stond Dekker erop dat Gail haar voornaam van Brenda zou veranderen in een andere naam. En kort daarna reed Lynn langs een bord van het fastfoodrestaurant Crystal en zei tegen Gail, dat is jouw naam. Kristallen zijn helder en glanzend, net als jij. En toen veranderde ze haar professionele naam in Crystal Gail. Maar Gail werd afgeleid van haar tweede naam Gail. We gaan naar Never Ending Song of Love.

En Gail wordt beschouwd als een van de meest succesvolle en belangrijke country-pop crossover-artiesten. Gail's muziek en carrière hebben deuren geopend voor toekomstige vrouwelijke country-pop-artiesten, waaronder Faith Hill, Shania Twain en Carrie Underwood. Schrijver Kevin John Gaughan beschreef haar succes en bijdragen als volgt. Ze had maar liefst 18 nummer 1 hits op haar naam staan, 2 meer dan haar oudere zus. We gaan de laatste alweer van haar draaien. 3 Good Reasons.

We gaan even naar een blokje non-stop met Ashley Lauren Monroe. En die is geboren op 10 september 1986. En Ashley is een Amerikaanse countryzangeres en songwriter. Monroe heeft 2 solo-singles uitgebracht. Satisfied en I Don't Want To, waarop Brooks & Dunn zanger Ronnie Dunn te horen is. Op 11-jarige leeftijd won Ashley een talentenwedstrijd in Pigeon Forge, waar ze I Want To Be A Cowboy Sweetheart zong en vond ze vast werk bij een lokaal theater. We gaan draaien You Got Me als eerste en daarna 2 Weeks Late.

0: We gaan naar de Benelux-artiesten. En deze keer in dit blok alleen maar lokale artiesten die uit Friesland wegkomen. En beginnen met Cotton Green. Ja, de groep bestaat niet meer. Maar het was een Friese groep die een mix speelde van folk, bluegrass, akoestisch rock en eigen werk. En de band was actief van 1992 tot 2003. Sorry. Als je naar onze instrumenten kijkt, zegt Wander, dan zie je een bluegrass, country of folkband, ook vanwege de meerstemmige zang. Onze muziek is alleen net even anders. We gaan naar een nummer die van oorsprong is van de Beatles. It's all over now.
1: It's not serious, is it? Now it's serious, okay. Yeah.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
0: herbergvoestrum.nl.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
8: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring naar landen als India en Egypte en minder advies.

0: Precies werk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie. Koning Carl Gustaf van Zweden ontvangt van 19 tot en met 21 oktober een staatsbezoek van de Singaporese president Tharman Shanmugaratnam en zijn vrouw Jane Itogi. Vertegenwoordigers van de Singaporese regering en het bedrijfsleven reizen mee. Het bezoek moet de banden tussen beide landen versterken en de samenwerking verder ontwikkelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken en klaart het breed op. Maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen middernacht valt langs de westkust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jared en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
4: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
7: Paken, zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
11: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
12: Dit is RTV NOF.
13: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren bezig met het blok Benelux artiesten. Gerbrich van Dekken is in 1980 geboren in Eerstemar. En Gerbrich is een Friese zangeres die geboren en getogen is in Eerstemar. Naar eigen zeggen was ze helemaal niet van plan een zangcarrière te beginnen. Ze wilden alleen thuis zingen en gitaar spelen uit liefde voor de muziek. We gaan naar haar toe natuurlijk, naar Wietseta.

Ik heb alleen nog maar die foto van Happy in Happy. Is een koffer van Blackout on the Ground. Een nummer van Billy Joe Spears. Daardoor Happy in Happy in 75. Dat in de plaats bereikt in de top 40. En de Nederlandse tekst is van Hugo Postma en Tom Peters.

En we gaan luisteren van gelijk. En dit is op voorstel van Jan van Houten uit Sruisterveen. Leaving Louisiana in the Broad Daylight is een nummer geschreven door Rodney Crowell en Donnie van Cowart. Het nummer werd afhankelijk uitgebracht door Emmylou Harris, in wiens band Crowell eind jaren 70 had gespeeld, die het opnam op haar album Quarter Moon in a 10 Cent Town uit 78. Maar Leaving Louisiana in Broad Daylight was de tweede nummer 1 counterhit van de Oak Ridge Boys. En die gaan we draaien als eerste. En daarna de uitvoering van de Canyon Drive Band.

Ja, verzoekjes kunt u al die indienen via een mailtje. Even naar countryrents@rtvnof.nl. Dat is countryrents@rtvnof.nl. En dan gaan we hem draaien als het country is. In ons zin dan, zeg maar. We gaan nou even kijken. Oscar. Nee, we gaan eerst naar Claudia Adams. Rainbird Jodel.

Oscar James is een in Londen gevestigde componist die vooral bekend staat om zijn veelzijdigheid en zijn donkere, intense filmmuziek. En Oscar begon zijn muzikale carrière als gitarist in een rockband in Devon en als componist van klassieke piano. We gaan naar hem, Oscar James. Too Lonely Tonight.

Louis Lafferden Willemsen werd geboren op een boerderij in Pike County, Kentucky in Amerika. Maar is beter bekend als Molly O'Day. En Molly leefde van 9 juli 1923 tot met 5 december 1987. En Molly was een Amerikaanse countryzangeres. O'Day werd in 2007 opgenomen in de West Virginia Music Hall of Fame. We gaan van haar draaien When God Comes.

Ja, je hoort het wel. Een opname uit 1938. Dus alweer een mooie schoft leden. Of lien, mooie schoft lien. Mooie tijd geleden. We gaan naar Molly Tuttle. Million Miles.

We gaan naar weer een blokje non-stop met John Marty Stewart. En die is geboren op 30 september 1958. En Marty Stewart is een Amerikaanse country- en bluegrasszanger, songwriter en muzikant. En Stewart is actief sinds 1968 en toerde aanvankelijk met Lester Flatt en vervolgens met de tourband van Johnny Cash, voordat hij begin jaren 80 als solo-artiest aan de slag ging. Hij staat bekend om zijn combinatie van rockabilly, country rock en bluegrass invloeden. We gaan beginnen met Let There Be Country en daarna Get Down on Your Knees and Pray.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

Ja, dan nog gelijk maar een blokje non-stop achteraan, want gezien de tijd. We gaan naar Bella Fleck en die is geboren in New York op 10 juli 1958. En Bella is een Amerikaanse banjo-speler, componist, arrangeur en bandleider. En Bella is vooral bekend van zijn werk met zijn in 1988 gevormde band Bella Fleck en de Fleckstones. Dat hij zelf beschrijft als een mengsel van akoestische, elektronische muziek, geworteld in folk, bluegrass, funk en jazz. En dit is de Fleckstones, niet Fleckstones, maar Fleckstones heet de groep. We gaan hem horen eerst in de polka on the banjo en daarna Kathmandu.

Ja, dit was het helaas voor deze keer. Maar volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan beginnen we weer met onze seizoensartiest Eddie Arnold. Ook de mini-special komt natuurlijk weer voorbij. En blokjes non-stop. En luisteren van gelijk ook weer op voorstel van Jan van Houten uit Zerhuis de Fijn. Die heeft me een hele lijst gegeven, dus ik ben er nog niet vanaf. En verder, nou ja, muziek wat we leuk vinden en wat u denkt leuk te vinden. Wat ik denk dan. Oké, we gaan... Ik ga ermee stoppen. Dit was het voor deze week. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herbert.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres vertrekt in december. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.
7: Mijn Toeken Camerabewaking.

0: oersicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
2: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
1: BaarsmaZitcomfort.nl.
3: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

Luisteraars, welkom bij Heerlijkheden uit het Verleden. Het komende uur gaan we bij onze lokale omroep op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens waarvan u dit uur doorlopend kunt genieten in Heerlijkheden uit het Verleden. Oh.

Beste luisteraars, u luistert naar Heerlijkheden uit het Verleden en in dit programma gaan we op muzikale wijze tientallen jaren terug in de tijd met mooie authentieke hits en evergreens die u dit uur doorlopend in Heerlijkheden uit het Verleden kunt beluisteren.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
1: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december.
8: En dan nog even het weer.
7: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
8: En tot zover het nieuws.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 322, waarin we zijn begonnen met Highway to Hell van AC/DC. Nou, die weg gaan wij niet bewandelen, al moet ik zeggen dat we in het eerste uur wel een beetje van dit soort muziek gaan draaien. En dat heeft een bepaalde reden. Daarover straks meer. Wat gaan we doen deze avond? 4 uur lang bij Spanenburg en de eerste 2 uur ook bij RTV NOF. In het derde en vierde uur hebben we natuurlijk veel met Jana Hoogst. Gaan we praten met Jannie Elsinga en Erik Peters over hun filmtemplates ding. En wat dat is, ja, dat moet je maar even in de derde uur even luisteren. Het laatste uur, metal muziek met Sjeerd van Popta. Ook altijd lekker om de vrijdag af te sluiten. Zoals gezegd, de eerste 2 uur ook bij RTV NOF. En straks in de 2e uur hebben we wederom visite. Ja, het wordt al een beetje normaal eigenlijk dat we hier extra koffie moeten bijzetten. Deze keer Sabine Koch uit Groningen komt ze volgens mij. Live in de studio praatje en live muziek. Ze gaat zometeen mooie dingen doen en dat gaat ze begin oktober ook doen, want dan gaat ze een album release show doen. Gaan we het in 2 uur mooi over hebben. En deze muziek waar we mee zijn begonnen, dat is rockmuziek, boerenrockmuziek. De handen omhoog en gooi het bier maar weg muziek. En dat heeft onder andere te maken dat we zometeen gaan bellen met Asbest. We gaan Jannes even vragen van wat ze allemaal hebben gedaan en wat ze gaan doen. Want ik kan wel verklappen, ze hebben het behoorlijk druk. En ze hebben nog even ruimte kunnen vinden om ons even te woord te staan hier op de vrijdagavond bij Even Wat Oors. Ik ben wel nieuwsgierig hoe en wat allemaal. En ja, dat is eigenlijk ook voor de popschool Jouren van de Tonus. Arjen Kiel gaan we weer even bellen. Hij is inmiddels weer lekker bezig met zijn studenten. Maar er is meer. Dus dan gaan we zo meteen weer even achteraan bellen. Zoals beloofd, boerenrock. En ja, dan kunnen we maar eigenlijk maar één band bedenken hier in Nederland. Normaal deurdonderen.

0: Ja, en we donderen meteen maar door, want Arjen Kiel die hangt inmiddels al. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Ja, want de popschool van Tonis Jouwre, ja, jullie zijn inmiddels alweer een paar weken verder. En ja, dan is natuurlijk weer de gebruikelijke vraag, hoe gaat het ermee?
1: Ja, zeker. Ja, het gaat heel goed. Ja, we hebben een nieuwe band die eigenlijk al een beetje bestond. Dat is een trio, dat is een Nameless, dat is nieuw. En die jongens die kunnen echt ontzettend goed beuken, dat is echt geweldig.
0: Ja.
1: Ja, met Sonic zijn we weer bezig. Dat is al een beetje de gevestigde band van het Toornhuis. En met Endless, die bestaat ook al een mooi paar aantal jaren. Maar hebben we een nieuwe zangeres en dat bevalt heel goed.
0: Ja. Is dat de zangeres van Jump?
1: Nog Jump, dat jumpt altijd maar door. Dat gaat ook heel goed. En er is misschien nog een senior band en er komt misschien nog een splinternieuw bandje. Maar dat weten we de volgende keer.
0: Ja. Nou, wat dat betreft is het sowieso dat alles weer een beetje in het normale is. Want ja, het is altijd even opstart, het is altijd even spannend met nieuwe gezichten of met nieuwe roosters soms. Ja, er verandert natuurlijk altijd van alles in het nieuwe seizoen, zeg maar. De veranderingen, kun je daar wat mee of zeg je van nou ja, we hebben het ermee te doen?
1: Ja, de één verandering is nu dat ik doe twee bandjes in één uur. En dan zeg je van, oh, dat is lastig. Maar aan de andere kant, zo ben ik ooit ook begonnen bij het Toornhuis. En wat je dan merkt is, als ik het dan ga ik weg. Dan zeg ik, jongens, jullie neem het maar even mooi even door. En dan voel je gewoon in het begin dat ze denken van, huh?
0: Ja.
1: Wat zie je, dan ga ik even 5 minuten naar een andere band. Dan kom ik na 5 minuten weer. Zeg, nou, hoe gaat het hier?
0: Ja.
1: Weet je, je krijgt een beetje meer zelfstandigheid.
0: Ja.
1: En dat is op zich wel een goede move.
0: Nou, zeker als je bepaalde jongelui al een paar jaar op een koffie hebt. Dan heb je dan ook het gevoel dat ze soms wel een beetje afwachtend zijn op reacties van jou. Of dat iemand het voortouw neemt.
1: Ja, zeker. Dat heb je natuurlijk wel. De meeste bands speel ik ook basgitaar, dus dan ben je ook een beetje die basis.
0: Ja, ja.
1: Die zijn ze dan ook even kwijt, 5 minuten of 7 of 8 minuten.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het wat, maar dat is wel eens even goed. Zo van, hey, wat mist er nu? Ja, jongens, jullie moeten nu meer zelf dus concentreren op, hey, wat is mijn partij? En hoe staat die eigenlijk in verhouding tot de rest van de band?
0: Ja.
1: En dus op zich is het wel leuk. Aan de ene kant denk je, nou ja, jammer, maar aan de andere kant, ja, heeft het ook zijn voordeel.
0: Ja. Nou, moet ik eerlijk zeggen, het wordt bijna wel weer tijd om de bandjes live ergens te zien. Nou, want je bent nu 3, 4, 5 weken ben je weer aan de gang. Er staan alweer dingen op rol, weet ik. Heeft een vogeltje in mijn oor gefluisterd?
1: Ja, zeker. De beste evenement is op 7 november in het Toornhuis. En daar gaan we even een Toornhuis bandpresentatie doen. En dat is eigenlijk een soort showcase van de bandjes. Voor mij ook altijd weer handig om even een stokje achter de deur te hebben. Zo van, jongens, 7 november, we moeten weer even aan de bak.
0: Ja.
1: Want dan komt iedereen weer even zien en natuurlijk luisteren wat jullie tot nu toe hebben gedaan.
0: Ja, en dat zijn dan 4 of 5 bands en dan alle opa's, oma's, broertjes, zusjes, papa, mama's, die mogen dan komen. En belangstellenden.
1: Ja. En belangrijk, Spotclub, Albert Heijn, collega's, Vulploeg enzovoort.
0: Ja, ja. En hoe ziet zo'n avond er dan uit?
1: Om 7 uur gaan de deuren open. De entree is gratis.
0: Mm-hmm.
1: En het is niet echt zo'n heel groot festival met heel veel licht en podium. Nee, het is gezellig, het is intiem.
0: Mm-hmm.
1: Mensen kunnen ook gewoon om de band heen staan en kunnen kijken wat doen ze eigenlijk. En we kunnen ze eventjes we kunnen bijvoorbeeld eens even een ouder op het podium halen. Even een interview hoe dat nu gaat met zoon lief of dochter lief die in een band speelt. En hoe dat thuis is en met wat verhalen ze thuis komen. En dus het wordt een beetje wat intiem en een beetje
0: interactief.
1: Ja, heel mooi klein eigenlijk. Ja.
0: Nou, dat is op zich weer eens even wat anders dan een festival of een band battle, zeg maar. Dat zit nog in de pipeline voor volgend jaar, hè?
1: Ja, zeker. Daar zijn al de eerste grondslagen zijn daar alweer voor gelegd.
0: Ja.
1: We willen natuurlijk weer een Battle of the Bands. Mm-hmm. En ja, ik hoop natuurlijk ook weer dat we worden uitgenodigd voor Bregenpop.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan willen we graag zo eind mei eigenlijk een soort eindpresentatie nog doen met alle bands. En misschien met gasten erbij.
0: Ja.
1: Dus ja, daar zijn we alweer aan het kijken of we weer wat leuke dingen kunnen doen.
0: Nu je het toch over leuke dingen hebt. We hebben natuurlijk straks in het tweede uur hebben we Darcy Shine Through the Summer. Nou ja, Darcy, dat ben jij. Hoe gaat het met Darcy? Staan er alweer nieuwe nummers? Want ik zag op het social media dat je stiekem alweer een beetje door bent, toch?
1: Ja, ja, ja, er staat alweer een nieuwe single op de planning. En dat is wel leuk. Dat is een... Dat is een single die is ontstaan uit twee klassieke orkest filmmuziekstukken die ik heb gemaakt voor een korte animatiefilm die eind oktober, begin december uitkomt. Mm-hmm. Die stukjes heb ik door AI gehaald en het waren dus klassieke stukken, helemaal van mij, met piano en orkest en weet ik het allemaal. Ik denk, nou, hij gaat ze mixen en dan komt er misschien weer een ander orkeststuk. Nee, er kwam eigenlijk een prachtige gospel soul song kwam eruit.
0: Okay.
1: En daar ben ik mee verder gegaan.
0: Oké, okay. En wanneer dat komt dan na de herfst komt dat dan uit, denk ik? Wat gebeurt ermee?
1: 16 oktober.
0: Okay.
1: Dan is de release van de nieuwe single. En de nieuwe single heet Let the Ocean Breathe.
0: Oké, okay. Nou, we kunnen daar nog geen tipje van de sluier doen. Misschien in oktober kunnen we dat doen. Ik denk dat we dan de primeur wel hebben. We hebben sowieso 3 maanden hebben we Shine Through the Summer gedraaid. Heb je daar nog reacties op gekregen of is het altijd een beetje rustig?
1: Ja, dat is op zich rustig. Kijk, je bent natuurlijk...
0: De kookwekker gaat...
1: Kookwekker, fitnesskleed. Je bent natuurlijk alleen bezig. Hè? En ik wilde, het was voor mij puur een experiment. Kijk, ik kom nog van old school. Hè? Je had vroeger je platenmaatschappij. Nou, daar ging je naartoe. En dan zei die jongens, oké, hier is een studio. Je krijgt geld in het, neem het maar op. En dan brengen wij de cd uit. En nou ja, die tijd hebben we gehad. En ja. Ik wilde echt eens kijken van, hoe kan ik als alleenstaande artiest, zeg maar, die solo-artiest, alles proberen te doen. Nou, dat kan natuurlijk nu met ChatGPT. Heb je een soort, ja, soort producer, A&R manager en alles tegelijk. Dus ja. Het was voor mij gewoon een heel leuk experiment om dit eens mee te maken.
0: Ja, nou, wij gaan daar dan volgende maand, gaan we daar nog mooier over doorpraten. Dan hebben we waarschijnlijk het gemixt en gemasterde nummer hebben we dan waarschijnlijk bij de hand. Dan is niet meer Shine Through the Summer op de vrijdagavond. Ja, hij komt nog wel eens een keertje voorbij hoor. Maar dan praten we volgende maand weer even verder. Eerst weer even bedankt Arjen dat je ons wilde bijpraten. En ik zou zeggen, van we gaan helemaal lekker luisteren naar ZZ Top. Want we zitten toch een beetje in de rockmuziek.

Ja, altijd even lekker om tussen te draaien. Het was alweer even een tijdje terug. En ja, dat is eigenlijk, geldt eigenlijk ook voor de Hoenekop. Die hebben we dit jaar ook nog niet gedraaid. Maar ik denk dat we dat de komende weken nog wel eens vaker gaan doen. Want de artiesten waar we mee contact hebben, die hebben veel met de Hoenekop te maken. Zo ook Asbest, waar we zo meteen mee gaan bellen. Laten we gewoon een van de klassieketjes doen van de Hoenekop. Roeghouwer.

0: Hartstikke
1: de gans binden veel stomme dingen. Stomme dingen binden vaak. En soms zo vroeg in een keer. Nou, dan is het pas rijk. Maar laat hem niet kisten. Zo'n bied die niks is min te min. Want aan het einde van het dien is Fernande weer een begin. Al zit het soms niet meer en wordt het warkje wat er vuil. Al hij net geen geld en is de liefde maar zo stil. Al ben ik nog zo moe, al ben ik nog zo brak. Met een pak check in mijn zak word ik nooit een wrak. Voor mij ben ik een beste jonge kerel en ik doe geen vlieg kwaad. En als er wat me niet meer is, geef ik mijn beste raad. Ik heb ook wel gescholden, maar vlug, dat neem

0: We spreken 3 mei 2024, locatie Badhuis de Westerrijn. Dat was een voorronde van de Kleine Prijs van Friesland. Ik zat in de jury en op een gegeven moment stonden er 3 mannen op het podium. En toen ging het helemaal los. Ik deed mijn ogen dicht en ik zag allemaal stroopbalen, zag ik door het podium zeg maar vliegen. 1 grote chaos, allemaal echte rock and roll. En dat was de band Asbest, Das Best. Goedenavond Jannes.
1: Goedenavond Henk.
0: Ja, dat was me een entree in de popscene, de rockscene van Friesland. En dan zijn we 2,5 jaar verder en moeten we eens even kijken hoe ver we zijn gekomen. Jeetje man, wat goed.
1: Dank je wel.
0: Ja, want wij hebben een nieuwe rockband hebben we in Nederland. Die uit, waar komen jullie eigenlijk vandaan?
1: Uit de Stellingwarf bij Wolvenga.
0: Ja, nou ja, en de mensen die horen het al een beetje. Dit is echt een boerenrock. En ja, jullie zingen niet in het Fries, jullie zingen niet in het Nederlands, maar dit is echt Stellingwerfs.
1: Ja, Stellingwerfs. Ja, het zal niet helemaal kloppen hoor, qua taal, dialect, weet ik wat dan. Ik heb ook wel een beetje invloed van het Friesland en de Achterhoek en zo.
0: Ja.
1: En ik ga echt nu helemaal kijken of het wel correct Stellingwaars is. Maar in principe is het Stellingwaars plaat.
0: En dat zijn ook van die dingen die gewoon super gewaardeerd worden. En past ook enorm bij het muziekgenre wat jullie doen. We kunnen dit eigenlijk wel een beetje normaal, een beetje Bukkers, een beetje Hoenekop. Kunnen we onder dat kopje kunnen we doen. En ook qua chaos en enthousiasme, zeg maar, klopt het ook helemaal.
1: Nou, kijk. Ja. Dat klinkt allemaal bergenaar.
0: Ja, nou ja. Jullie hebben het afgelopen jaar hebben het hartstikke druk gehad. Niet alleen met plaatjes uitbrengen, met singles uitbrengen. Want een stuk of 6, 7 zijn er al geweest de afgelopen 1,5, 2 jaar. Maar de optredens die rijgen zich ook maar aan elkaar. Dat gaat ook hartstikke goed.
1: Ja, we mogen echt niet klagen. Nou, maar dat komt denk ik omdat mijn check is op je binnen toen we prima.
0: Ja.
1: En daar plukken we nou een beetje de vruchten van, denk ik. Maar voor hetzelfde geld, want we hebben nu 24 september kunnen we een album uit. Mm-hmm. Maar als die flopt, dan kan het zomaar zijn dat we volgend jaar weer een keer minder optreden zijn, zeg maar.
0: Ja, dat kan altijd. Maar het kan ook nog wel heftiger worden, hè? Want je kan natuurlijk ook bij de grote, nou, de zwarte cross en weet ik veel allemaal wat voor chaos dingen. Daar kun je zomaar uitgenodigd worden, hè?
1: Dat is zo mooi wezen als dat lukt.
0: Ja,
1: je moet maar nergens van u gaan. Je kunt beter maar van u gaan dat niks worden, dan word je nooit teleurgesteld.
0: En dan valt het altijd mee, hè?
1: Ja.
0: Maar wat we al wel hebben staan is dat jullie dus 25 september een release show hebben. En dat is niet in de Stellingwerf, maar dat is in Leeuwarden.
1: Ja, is toch wel makkelijk bereikbaar, Leeuwarden. En dat is het jammer aan de Stellingwerf. Je hebt niet echt een mooi poppodium of zo.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt Café de Babbel.
0: Ja.
1: Fucking vette plek, daar niet van. Ja, dat is ook maar Café de Babbel in de Meuzel en daar kun je net wat meer volkwiet.
0: Ja.
1: En het is makkelijk met OV bereikbaar, weet ik het allemaal.
0: Ja, nou, het zit op een bepaalde manier ook centraal. En ik zag ook dat jullie een leuk voorprogramma hebben.
1: Ja, we moeten toch publiek krijgen. Dus dan dachten we, moeten we de Hunekot er maar bij hebben.
0: Ja, jullie hebben Emiel even lief aangekeken en gezegd van... maar Emiel is ook laaiend enthousiast over jullie. Want ik zie ook regelmatig op de social media dat hij het regelmatig over jullie heeft. En dat hij altijd een big smile op de kop heeft en de duim omhoog. En dat is ook echt een beetje een promotieteam van jullie, hè, van Asbest.
1: Ja, wel een biedie. Hun helpen ons goed op weg, zeg maar. En,
0: ja,
1: ik heb soms ook, ik voel me wel een beetje het kleine babytje van de Hoenekop, wat dat betreft. Maar hun helpen ons goed. En ik vind het machtig dat ze er iets in zien, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, en het is ook zo van straks bij het Hoenekop Festival 17 oktober. Daar zijn jullie ook gewoon van de partij dan.
1: Ja, machtig. Dat vond ik wel zo vet dat we daar mogen optreden.
0: Ja.
1: Dat wordt denk ik één dik zuiverstein.
0: Ja, en dat je dan de kleedkamer mag delen met gewoon Bram, dat is helemaal het ultieme.
1: Ja, nou, gewoon Bram, lekker dik man, geweldig.
0: Ja,
1: die had ook nog van een bierke volgens mij.
0: Ja, dat weet ik ook wel 2, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Nee, maar dan zit je wel natuurlijk met legendes.
0: Ja.
1: Legendes daar. Ja. Misschien wordt het ook wel juist daarom een beetje spannend. Maar,
0: ja. Ja, maar al met al ziet het er allemaal goed uit. En ik zag ook dat jullie 14 november twee optredens hebben. Dan heb je, hoe gaan we dat doen?
1: Ja, we moeten bij het Popper J Festival. Mm-hmm. Best wel vaak vet. Popper J is sowieso een hele goede band. Ja. En daar moesten we spelen. En Jiddy is er even een verjaardag dan in Sint-Niek. Ja. 35 jaar bestaan. En die vroegen ons of wij twee nummertjes wilden doen daar.
0: Ja.
1: Of een beetje even iets. En ik dacht, ja, dat is wel vaak vet. Dus dan heb ik gebeld met Popper J Festival. En hoe laat moeten we daar spelen? Hoe laat wil Jiddy ons? En het moet allemaal net lukken, dus dan gaan we eerst bij Jiddy er een verjaardag in vieren, bier drinken.
0: Ja.
1: Dan snel met de auto naar Popper J Festival en daar de rest van de avond lang.
0: Ja, nou ja, maar het is, dat ziet er allemaal goed uit. Het is mooi geregeld allemaal. En dat is ook een beetje de Rockstar Live natuurlijk, hè? Dat je gewoon twee gigs op een avond hebt.
1: Ja, op zich wel, maar het kan wel taai zijn daar niet van, ja. Maar... ja. Dat we twee bij een avond hebben, het is zo'n privilege.
0: Dan zondag maar even uitslapen.
1: Dan doen we het graag, zeg maar.
0: Ja, zondag maar even uitslapen.
1: Ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ja, ja. En
1: dat blijkt niet goed. Ben je nog jong, hè?
0: Ja, als je het dan toch over een vette avond hebt, dan moet ik natuurlijk ook het Badhuis noemen, de Friske Joen, op 21 november. Doet Jetty er ook weer mee en dan komt Jan en de Shaggy Draaiers, die komt er ook nog mee. Dus dan wordt het helemaal drie gekke optredens achter elkaar.
1: Ja. Ik ben ook heel benijd, want Janne heb ik ook vaak voorbij zien komen op Instagram en zo.
0: Ja.
1: Maar ik heb ze nog nooit live zien, maar ik hoor dat ze nou heel veel van de Hoenekop gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is fucking vet. Ik ben benijd hoe mal het allemaal gaat.
0: Ja, nou, ik volg jullie op de voet en misschien moeten we ook maar eens een keertje bij jullie zijn om even te kijken van hoe dat nou achter de schermen gaat. Want dat vinden natuurlijk de mensen ook weer prachtig. Al moet ik zeggen dat jullie ook regelmatig leuke dingetjes op de social media even wat gekkigheid even doen. Dus dat is ook altijd wel nieuwsgierig wat jullie doen.
1: Nou, kies. Ik vind het een goed plan eigenlijk.
0: Ja. Wij gaan even afsluiten, want we moeten snel door, want we hebben zoveel lekkere muziek. Onder andere gaan we zometeen draaien 5 bier van de houtzagerij van de Jitteaser. We gaan natuurlijk de hot tub even doen van Papa J en de Holy Rollers. En ja, hey, van jullie doen we ook eventjes. Het album wat 25 september uitkomt, is dat een volledige album? Hoeveel nummers staan erop?
1: 12 nummers.
0: Jeetje,
1: staat er ook al.
0: Jeetje, mine man. Dat is, dus, ja. Dat is dus bijna een uur gekkigheid op onder de naald.
1: Ja. We moeten een goed product leveren. Hè? Ja, dat kun je meer in voor u.
0: Ik bekijk het eruit. Jan, is mooi dat je even in wilde bellen. En we gaan elkaar binnenkort wel eens eventjes treffen op een of andere manier. En dan zou ik zeggen van genieten van de rest van het jaar. Want drukt al om.
1: Ja. Hey, dankjewel voor Ben. Leuk dat je bij je mooi vindt, jongen.
0: Ja.
1: En genieten.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Jana, staat de volgende keer, jongen.
1: Hey, adieu.

Maandagavond 5 oktober komt No Saint in verschillende samenstellingen voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehoor te brengen. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl. Rock me, baby. Rock me all night long.

Nou, dit was Kid Nebula, Bad Shy. Daar hebben we, ja, daar hebben we al vaker gedraaid. En deze act die zit ook in de popronde. En ja, die is inmiddels alweer lekker bezig. Komende zondag dan speelt Kid Nebula in Zutphen in de Duwtje Bar. Nou, en ondergetekende, die mag die hele dag even mee. Dus we beginnen zeg maar ergens om 12 uur. En volgens mij moeten ze iets van 5 uur moeten ze optreden. En dan hebben we nog even een soort van afterparty. Dus dat wordt een hele zondag weer lekkere muziek. Van even wat oors. Henk Jansen on the road. Kom vooral even langs. Check het natuurlijk even af. Hè, wat er allemaal gebeurt bij de popronde. Want er zijn meer Friese acts. En sowieso Nederlandse acts. Die zeker de moeite waard zijn om te volgen. 9 oktober. Dan is het in Leeuwarden. En dan hebben we ook uitzending. Vanuit Leeuwarden. Dan ben ik daar natuurlijk ook. En Niels zit dan hier in Balk. Zeg maar, de boel te regelen. Het wordt weer een mooi najaar. Met alle popronde dingen. Onder andere Maite, die gaat ook het hele land door. En ook daar gaan we eventjes mee. 17 oktober in Dordrecht. Maar ja, op de websites van de popronde, maar ook van de artiesten zelf op de social media is genoeg te volgen en te zien waar ze allemaal te horen en te beluisteren zijn. Wij gaan straks na het nieuws gaan we mooi even verder. Wij hebben dan natuurlijk Sabine hebben we in de studio. Ja, ze is er al. Met Wiebe Kies, die is als assistent even meegekomen. Want ja, die weet hoe het allemaal werkt hier in bij RTV Spanburg. Nou, prachtig allemaal. We doen nog even twee deuntjes. Fools and Pretenders. Fate doen we nog eventjes. Maar ja, Maite, zo pas genoemd, die gaan we sowieso ook nog eventjes doen met Hafplak. Tot zometeen.

0: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
1: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
5: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad.
4: En dan nog even het weer.
5: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
4: En tot zover het nieuws.

0: Don't you slow down, joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Darcy, Shine Through the Summer. En ja, dat is natuurlijk de broeierige zomerhit. Ja, het is bijna afgelopen. Nog een paar weken gaan we hem in het tweede uur draaien als starter. Ja, dan hebben we weer wat nieuws. Dan hebben we de... nou, moeten we een mooie naam voor bedenken wat we dan in het laatste kwartaal gaan doen. Dat zal misschien wel... daar komen we op terug. We hebben ook nog geen nummer uitgezocht die we dat gaan doen, maar... we gaan meteen over tot de orde van de dag. Want naast mij zit Sabine Koch. Goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
1: Ja, maar Sabine, die volgen wel een tijdje. Want in het voorjaar, Bregenpop, daar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet en gezien. En heb ik naar je gekeken en geluisterd qua muziek. En dat was behoorlijk indrukwekkend. Leuk dat je er bent.
2: Ja, nou bedankt. Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, en hoe toevallig, je gaat binnen nu een paar weken ga je een EP ga je releasen, ga je presenteren. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we moeten stiekem ook nog... Wiebe de Jong moeten we nog eventjes... die is er ook bij. Wiebe die loopt ook al een tijdje mee met jou, hè?
2: Ja, klopt. Nou, ik ken hem ook van Bregenpop. Ja. Daar hebben we elkaar ook ontmoet. En sindsdien helpt hij mij ook wat om in de muziek wat verder te komen, inderdaad. Ja.
1: Ja. Ja, nou, dat is hartstikke leuk dat Wiebe ook meegekomen is. Ook welkom, ja. Wiebe.
3: Ja,
1: hij is deze keer op de achtergrond. De vorige keer toen was hij iets prominenter aanwezig. Maar jij doet in principe alles alleen, hè?
2: Ja, klopt.
1: Vanavond hier.
2: Ja, klopt.
1: Maar ook alles met band in andere uitvoeringen natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Ja, nou, prachtig allemaal. We gaan zo meteen verder praten. We hebben even wat lekkere muziek uitgekozen in dit uur. Laten we eerst maar beginnen met Ik Moet Gaan van Pommelien Thijs.
4: De stad wordt van...

0: Ja, en dit is al even een nummer van Sabine, kunstenaar. Sabine, dit is zo'n lekker up-tempo nummer waar je heel blij van wordt. Jouw nummers, hebben die dan ook blije onderwerpen of zit er heel veel diepgang in, stiekem toch?
1: Ja, ik vind het altijd wel heel leuk om inderdaad wat diepgang te zoeken in mijn teksten. Mm-hmm. Je zei het net al, van mijn EP komt bijna uit. En dat gaat heel erg over een periode waarin ik veel heb gestruggeld met mijn mentale gezondheid. Mm-hmm. Dus daar gaan die teksten ook allemaal over.
0: Ja.
1: En dan klinken de nummers misschien wat uptempo, maar ik vind dat juist ook wel leuk dat je een soort van kracht weer kan vinden in het kwetsbaar zijn.
0: Ja, nou moet ik eerlijk zeggen, er gebeurt vandaag de dag heel veel in de wereld. En ik heb zelf ook kinderen van jongvolwassenen, zeg maar. Dus ik weet ook van, in mijn wandelingen door het muziekalerij gebeuren, weet ik ook van dat er heel veel dingen spelen in de jeugd, in de jongvolwassenen.
1: Ja.
0: Vroeger was het allemaal heel overzichtelijk en waren er ook wel dingen natuurlijk. Maar ja. het is vandaag wel heel ingewikkeld allemaal soms.
1: Nou ja, ik heb zelf heel erg het gevoel inderdaad dat er echt een soort hoge druk ligt of zo.
0: Ja.
1: Op mij dan, maar ook op mijn leeftijdsgenoten. En als we het er gewoon met elkaar over hebben, dan hoor je ook gewoon dat veel mensen struggelen met die druk of zo. En dat
0: je alles, moet van alles.
1: Ja, alles moet goed en je wil goed studeren en veel vrije tijd hebben en sporten, ja. En dit. En daar komen gewoon veel... inderdaad druk bij en je moet van alles. Dus dan dat het is soms wel lastig om daar je weg in te vinden. Ja,
0: ja. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen van dat heb je natuurlijk ook wel gehoord. Vroeger was de wereld veel kleiner. Nou, dat was bij wijze van spreken in je dorp of in je wijk of in je klaslokaal, zeg maar. Dat was het. Maar ja, je kan je vandaag de dag zoveel druk maken om van alles.
1: Ja,
0: wat aan de andere kant van de wereld speelt, daar kunnen we hier verdrietig van worden.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dat is veranderd. En daar hebben we nu mee te dealen. En als je wat ouder bent, zeg maar, dan gaat dat wat makkelijker. Want dan haal je gewoon wat vaker de schouders op en denk van ja, het zou wel.
1: Ja, ja, misschien wel inderdaad. Ja. Ja, het is inderdaad ook gewoon met die online wereld. Er staat constant eigenlijk zo een hele grote wereld tot je bereikt door dat telefoontje,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: En het is ook, je kan jezelf heel makkelijk gaan vergelijken met de dingen die op social media zit.
0: Ja.
1: Dus dan lijkt alles heel perfect te gaan. En als het dan bij jezelf wat minder goed gaat, dan denk je van... is er wat met mij? Of dat maakt het wel lastiger, denk ik soms. Ja.
0: En dan is het natuurlijk wel mooi dat je dat van je af kunt schrijven. Of af kunt praten. Je hebt ook conservatorium gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Is het dan ook zo van dat... Want je hebt ook singer-songwriter heb je gedaan, tenminste schrijven? Of
1: ja,
0: wat heb je precies gedaan?
1: Ja, de studie heette Compositie en Muziekproductie.
0: Ja.
1: En ik heb dan de specialisatie songwriting gedaan. Ja. Ja.
0: En als je dan in de banken zit en je luistert naar de mensen of je ziet wat mensen je leren, zeg maar, heb je dan ook kun je dat dan ook op jezelf kopiëren van jij hebt onderwerpen waar je misschien iets en dan denk van oh, dat kan ik mooi gebruiken voor een verhaal wat ik wil vertellen of je hebt verschillende manieren om muziek te maken,
1: ja,
0: om
1: ja,
0: liedjes te schrijven.
1: Ja. Nou ja, sowieso, wat wel heel leuk was aan die opleiding, iedereen was heel verschillend en had hele verschillende benadering van hoe ze muziek maakten, waar ze hun onderwerp vandaan haalden en zo. En ik heb zelf gewoon heel erg dat ik heel erg naar mezelf kijk en van de dingen waar ik mee zit of over nadenk of mee struggle. Inderdaad, wat je zei van het is heel fijn om het van je af te kunnen schrijven. Dus muziek is voor mij eigenlijk altijd al een soort uitlaatklep geweest. En ik heb daar heel erg geleerd van hoe schrijf je nou echt nummers en wat komt daarbij kijken en hoe kun je je gevoel omzetten in de juiste akkoorden die daarbij passen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vond ik heel leuke zoektocht van hoe kan ik soort van mijn uitingsvorm nog meer in die muziek zetten, zeg maar. Ja.
0: Nou, het is heel persoonlijk geworden allemaal. Je hebt natuurlijk de theorie van hoe schrijf je een liedje en dan moet je daar een beetje de Sabine factor overheen gooien.
1: Ja.
0: Want jij moet de liedjes schrijven, je moet de liedjes zingen, je moet het ook brengen, je moet het zijn.
1: Ja.
0: En je kan natuurlijk, tenminste op dit moment is het vrij lastig om een verhaaltje te vertellen waar je niet achter staat of wat je niet hebt meegemaakt.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Klopt. Ja, ja.
0: Ja, dus je houdt het ook heel dicht bij je.
1: Ja, ik vind dat zelf gewoon heel fijn inderdaad. Want dan kan ik gewoon uit mijn eigen ervaringen en gevoelens de muziek halen. En voor mij werkt dat nu heel goed. Ja,
0: ja. Nou ja, zometeen ga je twee nummers ga je live zingen.
1: Ja.
0: Welke nummers ga je live doen?
1: Ik ga eerst Regen zingen. Maar we hadden het net al even over de EP. Die heet Leren dansen in de regen. En
0: mm-hmm.
1: uh, komt ook terug in dat nummer.
0: Ja.
1: En daarna Laat Me Los, die komt ook op de EP. En dat gaat ook wat meer over, dus wat ik net vertelde over mijn mentale gezondheid en de gevoelens die je daarbij kan hebben. Mm-hmm. Dus dat.
0: Ja, nou, we gaan er zo meteen naar luisteren. We hebben nog even, voor het ombouwen, hebben we nog even twee nummers ertussen gezet. Roxy Dekker gaan we doen met Superstar. Maar nu eerst eventjes Douwe Bob en Mo met Nog Even Blijven. Kan je niet

0: Nou, een vrouwtje en S10 mogen natuurlijk niet ontbreken. Ik haat hem voor jou. Volgens mij was dit van vorig jaar, maar hij doet het nog steeds lekker. En dat heeft zo pas Sabine ook gedaan. Het ging fantastisch.
1: Nou, bedankt.
0: Ja, ik zei net tegen jou van deze nummers, die ken ik al een tijdje in full regiment. Maar met jou en met de keyboard, zeg maar, is het heel klein en intiem op een of andere manier. Ja. Wat kunnen we verwachten bij de EP-presentatie?
1: Ja, 2 oktober hebben we dus de release show in Simplon. Mm-hmm. Dan spelen we dus met full band. Dan lijkt het wat meer op hoe de liedjes op Spotify klinken. Ja. Ik hou er zelf altijd heel erg van als er gewoon een goede show staat. Lekker voor energie. Ja. Maar dus ook het stukje aandacht voor het verhaal achter de EP. Ik ben druk bezig geweest met het in elkaar zetten van die show. En we zijn nu lekker aan het repeteren. Dus ik heb daar heel veel zin in. Dus dat wordt gewoon een feestje, denk ik.
0: En de mensen die in het voorjaar bij Bregenpop zijn geweest... Dat was ook een behoorlijke energieshow wat je op de vrijdagavond was je toen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja. Ja, en ik weet nog dat ik in het publiek stond en dat ik naast wie bestond. En ik zat hem aan te kijken en we zaten elkaar aan te kijken. En we zaten echt zo van ja, leuk. Ja. Heel veel energie. Je hebt dan ook in de finale heb je nog mogen optreden. Ja. En toen hebben we die zondagmiddag hebben we ook nog bij Johannes in de uitzending zijn we aan het interviewen geweest. Hè? Dus,
1: is ook zo. Ja, ja
0: dat was, klopt. Was heel gezellig. En wat dat betreft, prachtig dat je hier was. Maar straks in Groningen, wie neem je mee? Want je bent niet alleen, hè?
1: Nee, klopt. Ik heb een voorprogramma. Ja. Lieve gaat het voorprogramma doen. Ja. Heel leuk. En dan na de show heb ik Elena Mitchell. Ze hebben een DJ-act met een saxofoon erbij. Mm-hmm. Superleuk. Dus zij verzorgen dan de afterparty. Dus nou, we gaan er gewoon een hele leuke avond van maken. Veel muziek en lekker gezellig napraten, dansen. Ja, daar hou ik wel van. Ja,
0: Lieve kennen we natuurlijk ook wel. Die hebben we ook al eens in de show gehad. En haar album hebben we vorig jaar ook gepromoot. Lekkere muziek. Het past ook mooi bij jouw sound. Maar jullie trekken ook wat meer met elkaar op. Hè? Een beetje met elkaar om.
1: We hebben van de week even gezeten ook om even het voorprogramma te bespreken. En het is gewoon heel leuk om met mede-artiesten af te spreken. Van hoe pakt zij dingen aan? Waar loop je tegenaan? En dat is gewoon heel leuk om die ervaring met elkaar te delen.
0: En zo'n set die je dan straks gaat doen bij de show. Is dat dan een hoe moet ik dat zien? Is dat een half uur of drie kwartier dat je speelt?
1: Ja, we spelen 3 kwartier inderdaad.
0: Maar dan heb je meer dan alleen maar die EP. Dan heb je ook nog de oude nummers die zijn blijven liggen. Die niet op de EP zijn gekomen. En misschien ook al nieuw materiaal.
1: Ja,
0: of nog weer nieuwe
1: materiaal. Allebei eigenlijk. Ja, we spelen nummers die bijvoorbeeld al wel op Spotify staan. Maar niet op het EP staan. Want wat ik vertelde, het EP is best wel over een concept. Dus sommige nummers passen daar gewoon niet bij. Maar zijn wel gewoon leuk in de show. Ja. En alvast wel nieuwe nummers inderdaad. Dus ze blijven altijd wel bezig. Dus dat is heel leuk. Ja,
0: dat gaat gewoon door. Ja. Nummers schrijven en opnemen. En verhalen vertellen. Dat is... heb je dan ook het gevoel dat bij nieuwe nummers van eind dit jaar of begin volgend jaar, dat daar een andere insteek in zit? Of?
1: Ik denk het wel. Mm-hmm. Het is natuurlijk, de EP gaat over een periode waar ik 2 jaar geleden vooral heel veel muziek over heb geschreven. Of dan een jaar geleden, maar nu dit jaar heb je toch weer, merk je dat je weer nieuwe indrukken opdoet. Anders weer, zeg maar, de EP laat echt een soort ontwikkeling zien, ook hoe ik zelf kijk naar mijn mentale gezondheid en wat ik daarvan vind en hoe ik mezelf voel. Dus het is ook wel logisch inderdaad dat je nu dan weer toch andere kijk hebt misschien op dingen. En ik vind het ook wel leuk om... Ik heb nu dus heel erg een soort van heel introspectief naar mezelf gekeken. Maar ik heb ook bijvoorbeeld wel een mening over dingen, hoe dingen in de wereld gaan of zo. En het lijkt me ook best wel leuk om dat wat meer uit te spreken in nummers of zo. Dus ik heb gewoon ook wel zin om na de EP gewoon wat tijd te nemen. Weer te kijken van oké, wat is het volgende verhaal wat ik wil gaan vertellen.
0: Elk liedje is een bladzijde uit je dagboek. Elke dag gebeuren er dingen, heb je weer indrukken. Zijn op een of andere manier toch wel een basis voor een nieuw liedje of een nieuw verhaal.
1: Ja.
0: Je woont in Groningen. Je hebt daar gestudeerd. Je studeert nog steeds. Want je bent dus nou klaar met het conservatorium, maar je doet nog een hele andere opleiding, doe je daarnaast.
1: Klopt, ik studeer orthopedagogie. Ik ben net begonnen aan de master. Dus dat doe ik ernaast nog,
0: Is dat dan ook, dat is eigenlijk iets anders, een andere insteek. Waar je nu mee bezig bent qua opleiding... gebruik je dat dan ook om het begrijpen of om het verwoorden van dingen in je liedjes?
1: Nou, ik heb wel vorig jaar voor het Bevrijdingsfestival een nummer geschreven. En dat heb ik toen gecombineerd met waar ik toen stage liep. Toen liep ik stage op een school voor vluchtelingenkinderen. En daar wilde ik heel graag een nummer over schrijven. Ja. Dus zo kwamen die twee werelden wel heel mooi samen. Ja. Maar over het algemeen zijn het best wel losse dingen. Maar ik vind dat ook wel een leuke afwisseling eigenlijk. Ja. En ja.
0: Dan moet ik eerlijk zeggen van toen ik in mijn opleiding zat. Je verandert van het begin tot het einde van je opleiding. En je maakt ook een ontwikkeling door. Dat doe je als muzikant natuurlijk eigenlijk ook altijd. Ja. En indrukken en gesprekken en info wat je in je opleiding zeg maar, krijgt. Dat neem je mee. De projecten die je doet, die je doet met je medestudenten of met je collega's. Dat zijn ook dingen die je zelf nieuwe inzichten geven in waar je mee bezig bent of hoe je er eigenlijk in staat.
1: Ja, klopt.
0: Vandaar dus dat je ook omdat je in je nieuwe opleiding ook in de psyche van kinderen zit of in de processen van het opgroeien zit. Kun je dat soms ook wel eens een beetje gebruiken in je andere belevingen.
1: Dat zou het zou zomaar kunnen dat bijvoorbeeld met nieuwe projecten, zodat ik misschien dat ook meer probeer te combineren of zo. Ik vind dat heel interessant, maar dat gaan we nog zien, ja.
0: Nou, we hebben nou de EP hebben we straks in het vooruitzicht, de release party. Zijn er dan ook al dingen waar je daarna mee bezig bent? Een Eurosonic Noorderslag of andere events waar je aan kunt schuiven of aan gaat schuiven?
1: Ik heb nog niks wat ik echt heel concreet kan vertellen voor verder het jaar. Misschien nu te binnen, dat kan ik trouwens wel. Want ik ga wel een kleine tour doen door Nederland. Ja. Dus ik heb vooral heel veel in Groningen gespeeld. Nu ook steeds meer in Friesland, wat ik heel leuk vind. Maar ik wilde ook gewoon graag wat meer door Nederland heen spelen. Dus we gaan... welke zalen het precies zijn, dat komt binnenkort op de socials. Ja. Maar we gaan dus wel ook wat in andere steden in Nederland spelen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En iets van shows tijdens Eurosonic Noorderslag zouden me heel vet lijken. Daar lopen misschien wel dingen voor. Maar goed, dat is allemaal nog niet concreet.
0: Ja.
1: Maar ik blijf zeker bezig, ja.
0: Als je nou jou moet vinden op de socials of op de streamingsdiensten, waar moeten mensen dan, hoe moeten mensen dat intypen?
1: Ja, op Instagram en TikTok is het Sabine X Sabine.
0: Ja.
1: En op Spotify en de streamingsdiensten is het Sabine.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, prachtig dat je er was. Blijf nog even zitten. Misschien dat je zometeen nog even iets kunt roepen. wij gaan luisteren naar Susanna Freek. Die het ook altijd mooi kunnen vertellen. Halverwege gaan we doen. Maar nu eerst jouw eigen track nog eventjes. Ik wil verliezen.

0: 9.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sen Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash & Friends, wees erbij en mis het niet.

0: Nou, met Venus van Wies en Noor zijn we bijna aan het einde gekomen van de tweede uur. We gaan straks in het derde en vierde uur gaan we nog even door bij Spannenburg. Dan hebben we onder andere film met Janne. Filmtemplates komt langs. Muziek van Newland, Paul Fans and Friends. En ja, het laatste uur doen we nog eventjes metal met het Seert van Popta. We doen dan onder andere de muziek van Dravig en de Hemorrhoids. En ja, die zijn natuurlijk zaterdagavond te beluisteren bij het Keihut Festival in Sneek. Nou ja, en Sabine, mooi dat je er was. Waar ben jij straks te bekijken in Groningen?
1: 2 oktober in Simplon. Ja? Wees erbij. Er zijn nog kaartjes, dus het zou super leuk zijn om jullie te zien. En hij komt ook uit de plaat op alle streamingsdiensten op 2 oktober. Dus.
0: Nou ja, dan gaan we kijken welke nummers er meer bij gekomen zijn. Ja. Super interessant allemaal. En de versies die wij vanavond hebben opgenomen, die komen zeker dit jaar nog een paar keer langs bij Even Wat Hoors. Prachtig dat je er was. En ik moet natuurlijk ook Wiebe even bedanken dat hij jou heeft aangedragen. Ja, we hebben het een beetje samen gedaan. Wiebe die is natuurlijk ook van Muziekcafé Jouweren. Mensen kunnen zich, bandjes, die kunnen zich al opgeven voor de editie 24 oktober. Maar ja, het einde van het jaar en volgend jaar komen er meer edities. We gaan dat ook een beetje volgen natuurlijk bij Even Wat Hoors. Want ja, daar het is ook een soort van talent scout wat daar gebeurt. Hè. Dus het is ook in ons eigen belang dat we een beetje daar om het hoekje kijken. Want dan hoeven we dat voorwerk hoeven we niet te doen. Dat doet Wiebe dan allemaal voor ons. Wiebe, bedankt. Wij gaan straks dus door nog eventjes. Nogmaals, Sabine, dankjewel.
1: En jou bedankt.
0: Datzelfde doen we natuurlijk ook voor Jannes en Arjen uit het eerste uur. En Niels natuurlijk even bedankt voor de techniek. We hebben nog een paar nummertjes. Misschien doen we Crazy van Heart nog eventjes. Ik denk het niet. Maar sowieso 3A7 Hesitate. Dat is ja, hun vorige single. Er komt straks weer wat nieuws uit van 3A7. Maar nu eerst Slaap Lekker. Fantastisch toch van Dickie Dex en Eva de Roveren. Tot zometeen.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk! Eén keer, toch?
1: Tuurlijk, lekker, kan. Man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is. Vind ik echt.
2: Kijk, huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
3: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI dong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. En dan nog even het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Rights Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
3: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: En tot zover het nieuws.